0: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
1: Trouwpak op maat voor dames, heren en non-binair. Bezoek yourtailor.nl.
2: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Seabreeze. Een grote brand in een dichtbevolkte wijk in de Congolese stad Bukavu heeft zeker 300 huizen en 2 scholen in de as gelegd. Zeker 24 schoolkinderen kwamen om het leven toen zij de brand probeerden te ontvluchten. Ook is een onbekend aantal volwassenen omgekomen en zijn er tientallen gewonden. De brand zou zijn uitgebroken in 2 houten huizen waarna het vuur snel om zich heen greep. Bukavu ligt in het oosten van Congo en staat onder controle van de rebellengroep M23. De Nederlandse man die ervan wordt verdacht dat hij bijna 4000 kilo cocaïne probeerde te vervoeren, blijft 14 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtercommissaris besloten. De man werd vorige week in Dordrecht aangehouden. De drugs werden afgelopen maandag gevonden in containers in het Franse Duinkerken. De containers kwamen van een vrachtschip uit Ghana. De drugs was verstopt in plastic afval. De waarde wordt geschat op 225 miljoen euro. De drugs zijn inmiddels vernietigd. Een Duitse ontwikkelaar van windmolens ziet af van de bouw van 4 grote molens bij het Duitse Ratum aan de grens met Winterswijk. Er was veel verzet tegen de komst van de windturbines. Omwonenden vonden de molens van ruim 250 meter hoog niet passen in het landschap. De werkgroep Ratum Kotten meent dat hun acties tot het besluit hebben geleid. Volgens een woordvoerder van ontwikkelaar Stadwerken Münster is tot afstel besloten omdat de benodigde toestemming ontbrak. En Canada heeft opnieuw een omvangrijk steunpakket toegezegd aan Oekraïne. De Canadese premier Carney heeft dit tijdens een bezoek van zijn Oekraïense collega Zelensky aangekondigd. Zeker 800 miljoen Canadese dollar gaat naar luchtverdedigingssystemen en infrastructuur in Oekraïne. De droneproductie van Canada wordt ook opgevoerd, een derde daarvan gaat naar Zelensky. Oekraïne heeft sinds de oorlog in 2022 begonnen al voor miljarden steun ontvangen van Canada. Het weer. Het blijft op de meeste plaatsen droog, er waait een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Minima vannacht rond 13 graden, tegen de ochtend kan het in het westen gaan regenen. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
2: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
3: Trouwpak op maat voor dames, heren en non-binair. Bezoek yourtailor.nl.
4: Seabreeze. Just look at our webshop for t-shirts, mugs, car stickers, and much more. Just go to our website and click on webshop.

know that.

0: met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Seabreeze. Een grote brand in een dichtbevolkte wijk in de Congolese stad Bukavu heeft zeker 300 huizen en 2 scholen in de as gelegd. Zeker 24 schoolkinderen kwamen om het leven toen zij de brand probeerden te ontvluchten. Ook is een onbekend aantal volwassenen omgekomen en zijn er tientallen gewonden. De brand zou zijn uitgebroken in 2 houten huizen, waarna het vuur snel om zich heen greep. Bukavu ligt in het oosten van Congo en staat onder controle van de rebellengroep M23. De Nederlandse man die ervan wordt verdacht dat hij bijna 4000 kilo cocaïne probeerde te vervoeren, blijft 14 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtercommissaris besloten. De man werd vorige week in Dordrecht aangehouden. De drugs werden afgelopen maandag gevonden in containers in het Franse Duinkerke. De containers kwamen van een vrachtschip uit Ghana. De drugs was verstopt in plastic afval. De waarde wordt geschat op 225 miljoen euro. De drugs zijn inmiddels vernietigd. Een Duitse ontwikkelaar van windmolens ziet af van de bouw van 4 grote molens bij het Duitse Ratum aan de grens met Winterswijk. Er was veel verzet tegen de komst van de windturbines. Omwonenden vonden de molens van ruim 250 meter hoog niet passen in het landschap. De werkgroep Ratum Kotten meent dat hun acties tot het besluit hebben geleid. Volgens een woordvoerder van ontwikkelaar Stadwerken Münster is dat afstel besloten omdat de benodigde toestemming ontbrak. En Canada heeft opnieuw een omvangrijk steunpakket toegezegd aan Oekraïne. De Canadese premier Carney heeft dit tijdens een bezoek van zijn Oekraïense collega Zelensky aangekondigd. Zeker 800 miljoen Canadese dollar gaat naar luchtverdedigingssystemen en infrastructuur in Oekraïne. De droneproductie van Canada wordt ook opgevoerd, een derde daarvan gaat naar Zelensky. Oekraïne heeft sinds de oorlog in 2022 begon al voor miljarden steun ontvangen van Canada. Het weer. Het blijft op de meeste plaatsen droog, er waait een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Minima vannacht rond 13 graden, tegen de ochtend kan het in het westen gaan regenen. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
2: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
3: Trouwpak op maat voor dames, heren en non-binair. Bezoek yourtailor.nl.
4: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Seabreeze. Een grote brand in een dichtbevolkte wijk in de Congolese stad Bukavu heeft zeker 300 huizen en 2 scholen in de as gelegd. Zeker 24 schoolkinderen kwamen om het leven toen zij de brand probeerden te ontvluchten. Ook is een onbekend aantal volwassenen omgekomen en zijn er tientallen gewonden. De brand zou zijn uitgebroken in 2 houten huizen waarna het vuur snel om zich heen greep. Bukavu ligt in het oosten van Congo en staat onder controle van de rebellengroep M23. De Nederlandse man die ervan wordt verdacht dat hij bijna 4000 kilo cocaïne probeerde te vervoeren, blijft 14 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtercommissaris besloten. De man werd vorige week in Dordrecht aangehouden. De drugs werden afgelopen maandag gevonden in containers in het Franse Duinkerken. De containers kwamen van een vrachtschip uit Ghana. De drugs was verstopt in plastic afval. De waarde wordt geschat op 225 miljoen euro. De drugs zijn inmiddels vernietigd. Een Duitse ontwikkelaar van windmolens ziet af van de bouw van 4 grote molens bij het Duitse Ratum aan de grens met Winterswijk. Er was veel verzet tegen de komst van de windturbines. Omwonenden vonden de molens van ruim 250 meter hoog niet passen in het landschap. De werkgroep Ratum Kotten meent dat hun acties tot het besluit hebben geleid. Volgens een woordvoerder van ontwikkelaar Stadwerken Münster is tot afstel besloten omdat de benodigde toestemming ontbrak. En Canada heeft opnieuw een omvangrijk steunpakket toegezegd aan Oekraïne. De Canadese premier Carney heeft dit tijdens een bezoek van zijn Oekraïense collega Zelensky aangekondigd. Zeker 800 miljoen Canadese dollar gaat naar luchtverdedigingssystemen en infrastructuur in Oekraïne. De droneproductie van Canada wordt ook opgevoerd, een derde daarvan gaat naar Zelensky. Oekraïne heeft sinds de oorlog in 2022 begonnen al voor miljarden steun ontvangen van Canada. Het weer. Het blijft op de meeste plaatsen droog, er waait een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Minima vannacht rond 13 graden, tegen de ochtend kan het in het westen gaan regenen. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
2: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
3: Trouwpak op maat voor dames, heren en non-binair. Bezoek yourtailor.nl.
4: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Seabreeze. In Limburg zijn 3 gewonden gevallen bij een politieachtervolging. Het gaat om verdachten van een inbraak bij een tankstation in Kessel. Bij de afrit Venlo-Zuid op de A73 crashte hun auto. Na de inbraakmelding rond 2:30 vannacht zagen agenten de vluchtauto rijden in Blerik. Een stopteken werd genegeerd waarna de politie de achtervolging inzette. De auto met de 3 verdachten raakte op de afrit Venlo-Zuid van de weg. Over de toestand van de gewonden is niets bekend. In Dordrecht is afgelopen week een man opgepakt in verband met de invoer van bijna 4 ton cocaïne. Hij blijft nog minimaal 14 dagen vastzitten en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. De drugs werden maandag gevonden in een container in de Franse havenstad Duinkerke. De partij zou zo'n 225 miljoen euro waard zijn. In het belang van het onderzoek worden verder geen mededelingen gedaan. De drugs zijn intussen vernietigd. De Russen hebben in de Oekraïnse stad Pavlograd een winkelcentrum bestookt. Er zijn zeker 5 doden en 67 gewonden gevallen. Het is niet duidelijk wat voor wapen is gebruikt. Het winkelcentrum werd getroffen toen er veel mensen op straat waren. Pavlograd ligt op zo'n 75 kilometer van het front en is een belangrijk logistiek en spoorknooppunt voor het oosten van Oekraïne. Gisteren werd in Sumy ook een winkelcentrum getroffen. Rusland ontkent dat het gericht burgerdoelen aanvalt. Winkelketen Zeeman roept vanwege verstikkingsgevaar voor zuigelingen rompertjes terug. Sommige van die rompertjes hebben knoopjes die los kunnen komen en baby's kunnen die per ongeluk inslikken. De rompertjes werden tussen 15 juni en 20 augustus verkocht in de webshop van Zeeman. Mensen die de rompertjes hebben gekocht, wordt geadviseerd ze terug te brengen naar een Zeemanwinkel. Op de website staan de artikelnummers van de teruggeroepen rompertjes. Het weer, af en toe een bui bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanmiddag wordt het iets droger en liggen de maxima rond 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
4: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
5: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
4: Help je mee?
6: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Seabreeze. In Limburg zijn 3 gewonden gevallen bij een politieachtervolging. Het gaat om verdachten van een inbraak bij een tankstation in Kessel. Bij de afrit Venlo-Zuid op de A73 crashte hun auto. Na de inbraakmelding rond 2:30 vannacht zagen agenten de vluchtauto rijden in Blerik. Een stopteken werd genegeerd waarna de politie de achtervolging inzette. De auto met de 3 verdachten raakte op de afrit Venlo-Zuid van de weg. Over de toestand van de gewonden is niets bekend. In Dordrecht is afgelopen week een man opgepakt in verband met de invoer van bijna 4 ton cocaïne. Hij blijft nog minimaal 14 dagen vastzitten en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. De drugs werden maandag gevonden in een container in de Franse havenstad Duinkerke. De partij zou zo'n 225 miljoen euro waard zijn. In het belang van het onderzoek worden verder geen mededelingen gedaan. De drugs zijn intussen vernietigd. De Russen hebben in de Oekraïnse stad Pavlograd een winkelcentrum bestookt. Er zijn zeker 5 doden en 67 gewonden gevallen. Het is niet duidelijk wat voor wapen is gebruikt. Het winkelcentrum werd getroffen toen er veel mensen op straat waren. Pavlograd ligt op zo'n 75 kilometer van het front en is een belangrijk logistiek en spoorknooppunt voor het oosten van Oekraïne. Gisteren werd in Sumy ook een winkelcentrum getroffen. Rusland ontkent dat het gericht burgerdoelen aanvalt. Winkelketen Zeeman roept vanwege verstikkingsgevaar voor zuigelingen rompertjes terug. Sommige van die rompertjes hebben knoopjes die los kunnen komen en baby's kunnen die per ongeluk inslikken. De rompertjes werden tussen 15 juni en 20 augustus verkocht in de webshop van Zeeman. Mensen die de rompertjes hebben gekocht, wordt geadviseerd ze terug te brengen naar een Zeemanwinkel. Op de website staan de artikelnummers van de teruggeroepen rompertjes. Het weer, af en toe een bui bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanmiddag wordt het iets droger en liggen de maxima rond 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
4: Start de motor. De boerderij wacht.
5: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
6: Deze week is het de week tegen kanker.
7: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
8: Jij waarschijnlijk ook.
9: Iemand die je dierbaar is.
10: Of was.
11: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
10: en de beste zorg.
11: Voor wie geef jij?
12: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
13: KWF. Tegen kanker voor het leven.
14: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
15: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
16: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
17: Seabreeze. Just look at our webshop for t-shirts, mugs, car stickers, and much more. Just go to our website and click on webshop.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
18: Martin.
19: Hallo Martin.
20: Hallo.
21: Hallo.
8: Zeg mannetje van.

De betreurde John Lennon was dat. Nobody Told Me, hit in 1984. Hij had het liedje kort voordat hij werd vermoord geschreven voor Ringo Starr. Maar die vond het niet kiezend op te nemen. Vrijdag. Welkom.

tot 8 uur. Nostalgische hits in de ochtendspits. Earth, Wind & Fire was de eerste van de afgelopen drie. Single-song uit 1976. Alexia Bridges erna. I Love the Nightlife in 1979. En de laatste was een lekkere bak lawaai. The Sweet met Blockbuster uit 1973. Je bent bij Seabreeze. Leuk dat je luistert.

Je hoort het niet, maar ik ben er een beetje stil van. Simon & Garfunkel, het wonderschone Sound of Silence uit 66. Manfred Mann daarvoor, Fox on the Run uit 69. En de eerste was van Dem, Baby Please Don't Go uit 1964. Je bent weer in 1900 toen, bijna 7:30 ruim, hier op 1395.

Uit de tijd. Dat er nog muziek werd gemaakt. En zeg dan zelf, dat is best een tijdje geleden. Maar we zijn er gelukkig nog. Lisa Bourret hoorde hier met Break It Out uit 1983. The Waterboys daarna met The Hole of the Moon uit 1986. En Diana Ross was de laatste. I'm Coming Out, hit in 1981. Goedemorgen, Sea Breeze.

De koek is bijna op. Wat mij betreft natuurlijk, hè, want de collega's gaan zo meteen verder. Joe Cocker hadden we. She came in through the bedroom window uit 1970. The Rolling Stones hadden aan. Let's spend the night together uit 1967. En de laatste was van Berlin. Like Flames uit 1987. Jeremy Jackson heb ik nog voor je. French Kiss uit 1996. En Elvin Stardust met Wonderful Time Up There uit 1982. Dank voor de conditie.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Ruim 12 uur na het ongeluk met een Nederlandse touringcar in Zwitserland is er nog altijd geen duidelijkheid over de hoeveelheid slachtoffers. De Zwitserse politie noemt geen getallen en stelt eerst de nabestaanden op de hoogte. Het eenzijdige busongeluk gebeurde gistermiddag laat nabij Soest in Oost-Zwitserland. Aan boord waren 49 Nederlanders, onder wie de chauffeur. De oorzaak is nog onduidelijk. De Zwitserse president heeft zijn medeleven betuigd. Drie activisten die in Hongkong jaarlijks een herdenking hielden voor het Tiananmen-protest uit 1989 moeten jarenlang de cel in. Ze kregen straffen opgelegd van 5 tot 7 jaar. Hongkong en Macau waren jarenlang de enige plaatsen op Chinees grondgebied waar openbare herdenkingen werden toegestaan ter nagedachtenis aan de slachtoffers van 4 juni 1989. China stuurde toen troepen en tanks naar het plein van de Hemelse Vrede in Beijing om politieke hervormingen neer te slaan. 5 jaar geleden verbood China met een opgelegde veiligheidswet alle openbare herdenkingen in het voor de rest onafhankelijke Hongkong. In Limburg zijn 3 gewonden gevallen bij een politieachtervolging. Het gaat om verdachten van een inbraak bij een tankstation in Kessel. Bij de afrit Venlo-Zuid op de A73 crashte hun auto. Na de inbraakmelding rond 2:30 vannacht zagen agenten de vluchtauto rijden in Blerik. Een stopteken werd genegeerd waarna de politie de achtervolging inzette. De auto met de 3 verdachten raakte op de afrit Venlo-Zuid van de weg. Over de toestand van de gewonden is niets bekend. In Dordrecht is afgelopen week een man opgepakt in verband met de invoer van bijna 4 ton cocaïne. Hij blijft nog minimaal 14 dagen vastzitten en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. De drugs werden maandag gevonden in een container in de Franse havenstad Duinkerke. De partij zou zo'n 225 miljoen euro waard zijn. In het belang van het onderzoek worden verder geen mededelingen gedaan. De drugs zijn intussen vernietigd. Het weer, af en toe een bui bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanmiddag wordt het iets droger en liggen de maxima rond 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
4: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
5: En dan nu eruit. Vandaag met Marcel Joustra.

0: helaas bijna weer afgelopen. De Summertime met Bobby Goldsboro. Het is intussen 11 september. Ik zeg goedemorgen.
1: Good morning, sunbeams will soon smile through. Good morning to you and you and you and you. Good morning to you.
0: Deruit met Max van Joustra. Een goedemorgen. Martin, dank voor jouw voorgaande uurtje. Dan krijgen we nu weer een heerlijk programmaatje van Deruit. 20 over 8 krijg je de aanwijzingen voor de morgen ster, waarvan 20:09 de uitslag. En om 8:30 het oude nieuws van 11 september. Behalve dat ik geboren ben. Wat gebeurt er nog meer op deze dag in het verleden? Natuurlijk gewoon lekkere muziek. Jij zorgt zelf voor de broodjes, koffie en thee, zoals Anna altijd zegt. En dan draai ik lekkere muziek, zoals deze van The Headboys.

zoals altijd veel muziek uit de jaren 80, 70, maar ook 60. Want het vind je van het nummer van Bojura met de letter. Was er daar ook aanwijzingen hebben gestaan? Vast wel. Na het lekkere nummer van Bojura ga je de aanwijzingen krijgen voor de morgenster. Want wie zoeken we vandaag?

Zulke lekkere muziek, hè, van Bojura. Wat was trouwens ook een prachtige zangeres. Ja, daar hoed ik ook wel van. The Letter, en daarmee zitten we op 20 over 8. En dan krijg je weer die aanwijzingen voor de Morgenster. We zijn vandaag op zoek naar een Nederlandse zanger die veel samenwerkte met een vaste tekstschrijver. Iets met neigen, zo ik niet zeggen. En brak in de jaren 60 door met poëtische, verhaande liedjes. En verder, ja, zijn liedjes waren nogal wat maatschappijkritisch. En zijn teksten, en daar werd dan mee een belangrijk gezicht ook voor de Nederlandse protestmuziek. Laatste aanwijzing, had een langere carrière, kreeg meerdere prijzen voor zijn oeuvre en werd vaak gezien als een van de grondleggers van de Nederlandstalige popmuziek. Wie zoeken we?

veel Nederlandstalige, Engelstalige, Franstalige, ook nog Duitsstalige muziek. Zoals het nummer van Freddy Breck met Die Sonne geht auf. Na het nummer van The Four Tops, dan gaan we eens even kijken naar het nieuws. Het oude nieuws van vandaag. Want wat gebeurde er allemaal op deze datum in het verleden? Eerst Walk Away.

met de Voortraps. Walk away, René, zitten wij zo'n beetje op even voor 8:30. Dus we gaan even toe naar de bijzondere nieuwsfeitjes van deze datum. We beginnen in 1609, 11 september. Henry Hudson bereikt de omgeving van New York. De Engelse ontdekkingsreiziger voer met zijn schip de halve maan de baai binnen en het gebied dat later New York zou gaan worden. 1941, ook op 11 september, de bouw van het Pentagon begon. Je weet wel, waar later op 11 september ook nog eens een keer dat vliegtuig weer op viel. Maar daar komen we zo op. 11 september 1964, de geboorte van Marcel Joustra. Ja, ook een nieuwsfeitje. Dan naar het Star Report. In 1998 werd openbaar gemaakt en ging over Bill Clinton en Monica Lewinsky. En beschreef uitgebreide verklaringen en het verzamelde bewijsmateriaal. Nou, de laatste dan nog, die kennen we allemaal, de aanslagen van 11 september in 2001, waarbij 19 terroristen van Al-Qaeda 4 Amerikaanse passagierslichthuizen kaapten. 2 gingen bij de Twin Towers naar binnen, 1 vloog bij het Pentagon naar binnen en de 4e stortte in Pennsylvania in een weiland neer. Verschrikkelijk, maar ja, dat is ook weer zoveel jaar geleden. Laat maar gewoon doorgaan met lekkere muziek hier bij Seabreeze.

van mijn favoriete groepjes van vroeger. De Dire Straits met Walk of Life. Je hoort vaker de Dire Straits in mijn programma. Geldt trouwens wel voor onder andere ook Supertramp. Dat is ook een favorietje van mij. Na het lekkere nummertje van Sandra Kim. Dat Vlaamse, moet ik zeggen, dat Wallonische zangeresje met J'aime la vie. Dan gaan we de uitslag horen van de morgenster. Want welke Nederlandse artiest zoeken we ook weer? Nog 3 minuutjes.

niet meezingen, maar het is andere kiem met leuke melodische meisje. Ik word er nog altijd vrolijk van. Tijd voor de uitslag van de morgenster. Welke Nederlandse zanger zochten wij? Inderdaad, vandaag was het Boudewijn de Groot. En voor de mensen die het goed hadden, een ruim applaus voor jezelf. En dat is zeker wel verdiend. En het nummertje wat we vandaag bijdraaien is onder ons. Houd zachtjes, we houden het lekker bij onszelf. Boudewijn de Groot, morgenster van vandaag.

Gerardje. De goede oude tijd. Ik moet altijd lachen als ik een clipje weer zie op televisie waarin hij zegt, ja, dat was juist de goede tijd. Omdat in die tijd geen, nou ja, bepaalde bevolkingsgroep aanwezig was in ons land. Kon niet, hè. Kon niet. Hij zei het gewoon, ja. Hij zei wat wij niet kunnen zeggen. Nou ja, allah.

stout jongen, die Herman Hermans met zijn dandy. Inderdaad, je hoort het hierbij. Teruit Marcel Joustra. En ik zit op die stoel waar al die andere jocks van de week al hebben gezeten. Lekker warm, lekker zacht, lekker stinken. Ik weet niet wat die mannen over die stoel hebben. Volgens mij geil is dat. En ik vind dat niks. Bijna weekend, mensen. Bijna weekend. Wat is dan lekker om met zo'n plaat als een Smits het weekend in te gaan? Big Mouth!

0: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Gute Nacht, Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas.
1: Zo mooi, je zou het gewoon bijna terug willen spoelen, Reinhard Meij, met Goedenacht, vrienden. Oh, ik zie ook al dat is nog op het laatste moment staat hier voor de deur. Ik kan nog lekker een plaatje voor hem draaien. Kom ik zo nog even bij je terug. Ga zitten, Elibeth. De koffie staat warm, hoor. Cat Stevens met Another Saturday Night. Morgenavond weer, hè?

ik niet hoor. En niet een afvalmoed en ook niet een afvalway. Helemaal niks. Elibert niks en lekker en een bakje koffie. We gaan dadelijk naar hem luisteren. Wat mij betreft tot zondagmiddag 4 uur. Dag dag. Hoi hoi.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Seabreeze. Israël heeft in Libanon zware bommen gegooid op een tunnelcomplex van Hezbollah. De aanval veroorzaakte volgens Amerikaanse geologen een aardbeving met een kracht van 4,1. Hezbollah zou in de tunnels een commandocentrum hebben gehad en er zouden ook wapens liggen. Israël probeert al langer om het gebied op 15 kilometer van de grens met Libanon onder controle te krijgen. Israël voerde vannacht ook aanvallen uit op Gaza. Daarbij kwamen 9 mensen om het leven. Ruim 12 uur na het ongeluk met een Nederlandse touringcar in Zwitserland is er nog altijd geen duidelijkheid over de hoeveelheid slachtoffers. De Zwitserse politie noemt geen getallen en stelt eerst de nabestaanden op de hoogte. Aan boord zaten 49 Nederlanders, onder wie de chauffeur. Het ongeluk gebeurde gistermiddag laat bij Soest in het oosten van Zwitserland. De Nederlandse touringcar moest mogelijk uitwijken voor een rotsblok op de weg. Een van de 3 gewonden van het ongeluk na een politieachtervolging in Limburg is overleden. Het gaat om een 48-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. De politie zat een auto met 3 verdachten achterna na een inbraak bij een tankstation in Kessel. Bij Blerik sloeg de auto op de vlucht, waarna die even later crashte bij Venlo-Zuid op de afrit van de A73. Hoe het met de andere inzittenden gaat is niet bekend. Een Franse vader van 3 kinderen moet 6 maanden de cel in omdat hij een basisschoollerares heeft bedreigd. De lerares sprak zijn 9-jarig zoontje aan dat hij niet zo de baas moest spelen. Dat schoot de vader in het verkeerde keelgat, waarna hij dreigde haar te onthoofden. De 58-jarige lerares zit na het voorval nu ziek thuis. Behalve de celstraf mag de vader 3 jaar lang niet in de buurt van de school of de lerares komen. Ook moet hij een verplichte gedragstraining volgen. Het weer, af en toe een bui bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanmiddag wordt het iets droger en liggen de maxima rond 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Een schone werkplek, een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl. Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klanten of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
4: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde middengolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. 5, 4, 3, 2, 1. Tot 10 uur. Maatwerk in de muziek. Presentatie Elibert Maathuis.
5: The greatest music ever made. Classic hits.
6: Seabreeze. Seabreeze AM. Light.

Crosby, Stills, Nathan Young en Our House. Het begin van maatwerk in de muziek op deze vrijdag. 11 september, ja, een hele merkwaardige dag blijft dat toch. 25 jaar geleden was ik net in dienst getreden van Radio Drenthe. RTV Drenthe moet ik eigenlijk zeggen. En we stonden helemaal verstijfd van schrik naar de televisie te kijken door de aanslag op de Twin Towers in Amerika. En ik blijf er niet al te lang bij stilstaan, want muziek heb ik daar eigenlijk niet voor kunnen vinden. Maar de gedachte alleen al is voldoende natuurlijk. Laten we hopen dat het daarbij blijft en nooit meer erger wordt. We gaan naar de muziek Gloria Estefan en Cut Both Ways.

2 van George Lucas en Tricky Moon. Hey, luister naar Maatwerk in de Muziek. Natuurlijk. En ik hoor mijn telefoon gaan, want er staat een bestelauto voor het hek. Maar ja, helaas, dat lukt natuurlijk nu even niet. We gaan Nederlandstalig, ons huis, Tess Merlo.

0: ze zullen zijn.
1: Een prachtig nummer van Tess Merlo en Ons Huis. Doet me trouwens denken aan vriend en collega Melko Roodnat. Gisteren verhuisd en hij zit weer heerlijk op zijn plek. En ook de plek waar hij opgroeide, heb ik begrepen. Nou, ik wens hem heel veel succes en heel veel plezier. En ik vertel je, ik kom binnenkort even kijken. Want hij heeft zijn studio inmiddels ook gebouwd en daar komen volgende week de programma's vandaan. Jongens, we gaan naar Billy Vera en The Beaters. At This Moment.
2: At This Moment.

Sandy Coast. En natuurlijk, True Love, That's a Wonder. 1971. En laten we maar eens even blijven in dat jaar. Rod Stewart en Maggie May.

Take Me Away van Rod Stewart, 1971. En toen kwam er ook een album uit, Let Us Sing Together. Ik weet niet of je het weet, maar Sandra en Andres stonden daarop met dit nummer, Those Words.

Die stem heb je ongetwijfeld herkend. Jarre Aznavour en het orkest van Paul Moria, Il faut savoir. En dit is Middle of the Road. Ja, sole, sole.

absoluut geluid van de jaren 70. Sole, sole van Middle of the Road. Helaas, naarmate ik in de muziek nog tot 10 uur ben ik bij je aan het nummer All the Road Running. Misschien ken je het wel. In ieder geval ken je Mark Knopfler. En Emily O'Harris natuurlijk ook. Hier zijn ze samen.

Michael Janita, Mark Knopfler, Emmanuel Harris en All the Road Running. En we gaan naar 1988. Ja, alles kan een mens gelukkig maken. Een eigen huis. René Vroger.

1971, Black and White van Greyhound. We gaan luisteren naar James Taylor, You've Got a Friend.

James Taylor en You've Got a Friend. En kijk op de klok. We zijn toe aan het laatste nummer. En dan is Maatwerk in de Muziek voor vandaag weer voorbij. En we eindigen in 1977 met Chicago. We Can Change the World. Jullie straks veel plezier met Koffiekop Leibert en Polderman. Maak wat van je weekend. En wie weet treffen we elkaar maandag aan de radio. Dag.

0: Oh,
1: oh yeah.
0: Oh, yeah.
2: Okay.
0: Why don't we help us out?
3: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 10 uur. Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Vakbond CNV is van plan een looneis van tussen de 3 en 5,5% op tafel te leggen in de nieuwe cao-onderhandelingen. Ook wil de bond dat werknemers een groter deel van hun reiskosten vergoed krijgen. Die zouden vaker 25 cent per kilometer moeten krijgen. Door de flink duurdere benzine betalen ze nu vaak een te groot deel zelf, vindt de bond. CNV baseert zijn eisen op de inflatie die vermoedelijk uitkomt op 2,8% en een verwachte productiviteitsgroei van 2,5%. Volgens onderzoek van het CBS zijn in augustus in ons land ruim 300 bedrijven failliet gegaan. Dat zijn er duidelijk meer dan in dezelfde maand vorig jaar en ook meer dan in juli van dit jaar. Relatief gingen er vooral in de horeca veel bedrijven failliet in augustus. Per 100.000 horecabedrijven waren dat er 21. En in de industrie iets meer dan 20. Het CBS ziet overigens een licht dalende trend sinds eind vorig jaar, maar augustus ligt daar dus boven. Israël heeft in Libanon zware bommen gegooid op een tunnelcomplex van Hezbollah. De aanval veroorzaakte volgens Amerikaanse geologen een aardbeving met een kracht van 4,1. Hezbollah zou in de tunnels een commandocentrum hebben gehad en er zouden ook wapens liggen. Israël probeert al langer om het gebied op 15 kilometer van de grens met Libanon onder controle te krijgen. Israël voerde vannacht ook aanvallen uit op Gaza. Daarbij kwamen 9 mensen om. En bij het ernstige busongeluk in Zwitserland van gistermiddag zijn 5 mensen om het leven gekomen. Er zijn 40 mensen gewond geraakt, van wie 3 ernstig gewond. Aan boord zaten 49 Nederlanders, onder wie de chauffeur. Het ongeluk gebeurde gistermiddag laat bij Soes in het oosten van Zwitserland. De Nederlandse touringcar moest mogelijk uitwijken voor een rotsblok op de weg. Het weer, af en toe een bui bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanmiddag wordt het droger met wat zon en de maxima liggen dan rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
4: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
5: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
6: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
7: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Sea Breeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Sea Breeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
3: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: gaat even aan. Lekker, een plaatje van Chuck Berry en rollover Beethoven. Ja, nou en of.
1: Dit is Tom Polderman met koffie, gebak en vooral veel gezelligheid.
0: Heel veel gezelligheid hier op uw eigen favoriete zender Radio Seabreeze, beste vrienden. Ja, gistermorgen hadden we een probleem, want er was even op de een of andere manier geen internet, waardoor de programma's even niet door konden gaan. En toen op een gegeven moment werd het heel stil bij Radio Seabreeze. Ik denk dat u het wel gemerkt heeft. Gisteren was er dan ook derhalve geen koffie compleet op uw favoriete radiozender. Maar goed, dat kan allemaal gebeuren. Oké, wat gaan we doen vandaag? We gaan een hele mooie plaat draaien van Donald Summer. Wat dacht u van I Feel Love?

tonen op, heerlijk hoor. Donald Summer, en dat allemaal hier op Radio Siberis op deze vrijdagmorgen. Ja, tijd vliegt voorbij. Het is alweer vrijdag, de laatste dag van de werkweek. En ja, ik weet niet of u het weet hoor, maar sommige mensen weten niet waarom het allemaal is. Hè. Ik weet niet waarom. Ja, dat vinden Marloes Oosting en Frank van Net ook. En ze hebben van een heel mooi Nederlandstalig plaatje, hebben ze gewoon een beetje een country-achtige versie gemaakt. Ja, maar ga maar eens luisteren.

0: hou van jou en ik blijf je trouwen. En dat allemaal op Radio Siberis. Ja, een plaatje van niemand minder dan Marloes Oosting samen met Frank van Etten. En ja, ze hebben een Nederlandstalige plaat een klein beetje een sausje van de country music gegeven. Dat is toch leuk om te weten. Ja, een Nederlandstalige country plaat hoor je niet zo gek vaak. Vandaag is het Brugparade. En dat allemaal op 11 september vandaag. Op de vijfde keer is het alweer dat ze de Brugparade doen in de aanloophaven in het Noord-Hollandse Huizen. En dat wordt leuk. Om 6:30 vanavond zijn er diverse optredens van regionale artiesten te zien. En de toegang daar is gratis. Nou, is dat fijn? Dacht het wel, hè?
1: Don Polderman.
2: Lekker bakkie. Koffie compleet.
0: Lekker bakkie koffie compleet op Radio Siberis. Europe's number 1. Wat willen we nog meer?

Cathy is Clown, ja, een lekkere plaat van de Everly Brothers natuurlijk nog meer. Dat hadden we gedacht, de Everly Brothers, maar het waren natuurlijk niet de Everly Brothers. Het waren, ja, de one and only, hoe kan het ook anders, de Blue Diamonds. Dus het leek een beetje op de Everly Brothers. Want Cathy's Clown was oorspronkelijk van de Everly's een plaatje. En de Blue Diamonds die hebben het ook ooit nog een keer opnieuw uitgebracht. Dat is toch leuk. Mocht het zijn dat u oud brood over heeft, luister vrienden, gooi het nou niet weg. Nee, je kan er namelijk een super smakelijk en heerlijk pizza broodje van maken. Er moet natuurlijk geen schimmel op brood zitten, maar het is wat ouder. En ja, dan kan je dat doen. Beleg je brood met tomatensaus, met een beetje kaas en jouw favoriete toppings. Doe het even in de oven en geniet er maar. Perfect voor een snelle lunch, snack om voedselverspilling tegen te gaan. Dat is toch hartstikke lekker. Dat is een idee, hè? Ja.

zo is het. 1098 en 1395 AM. Gezelligheid kent geen tijd. Ja, gistermorgen even niet, want gistermorgen hadden we een probleem. Ja, het was een internetprobleem. En met onze provider. En ja, dan heb je toch een enorm probleem. Want dan heb je geen radio. Het is wat. Ik heb wel een leuk programma gemaakt voor gisteren. Maar ja, ik kon het niet uitzenden. Ja, hier zijn ze hoor. Mm. John Paul Jung. Standing in the rain. Zou je gebeuren. Parapluutje meenemen.

0: Standing in the Rain van John Paul Jung. Niet doen hoor, in de regen staan. Als het regent, dan doe je gewoon een parapluutje op en dan houdt hij het regenwater een beetje tegen.
1: Koffie compleet met gezellige muziek voor een breed publiek.
0: Ja, zeker weten voor een breed publiek. Radio Seabreeze, Europe's number one radio op vrijdagmorgen. En kent u de Analogics? Ja, de analog, de Analogs. Ja, ik ken het ook niet allemaal, zo heten die mannen. Maar ze brengen de muziek van de Beatles destijds. Het zijn een stelletje Nederlandse heren die de Beatles heel erg dicht benaderen. Luister maar eens naar Let It Be Me.

gebracht worden. In dit geval gebracht door de Analogics. Ja, een Nederlandse band. Die bestaat onder andere uit Jack Bigo, Fred Gering, Jan van der Meij, Felix Magin, Diederik Nomden, Bart van Poppel. Ja, als je die mensen bij elkaar zet, dan krijg je deze geweldige band. De band, ja, de Analogics, oftewel de, ja, de Beatles. Ja, Beatle band eigenlijk. Ja, heerlijk, hè?

0: George Baker en Una Paloma Blanca. Ja, wat een geweldig nummer. George Baker was er niet alleen natuurlijk. Hè. Hij was er samen met zijn formatie, oftewel de soort George Baker Selection. Lekker goud, oud en vertrouwd.
1: Goedemorgen.
2: Vandaag met Tom Polderman.

0: zachtjes zit, hoor.
1: Ja, het is wat. Het schijnt dat er nog wel weer beter weer gaat worden, hoor. Dat de komende dagen, je weet het allemaal maar nooit. Maar dit was Astrid in ieder geval met een liedje oorspronkelijk van Dusty Springfield. En de Nederlandse tekst was geschreven door Will Leukinga. Leukinga, kent u hem nog? Jongetje, wat doe je daar nou?

0: Put your radio on Radio Sea Breeze. Put your radio on. Put your radio on.
1: Ajo, die Satan, de radio. Ja, zeker weten, heerlijk. Hè? Morgen, dan hebben we een hele speciale dag. Luister vrienden, want morgen is het namelijk de dag van de boerin. Ja, traditiegetrouw is er inmiddels alweer de dag van de boerin. En dan vinden we dat de boerinnen in ons kleine kikkerlandje allemaal maar eens even geëerd moeten worden voor het harde werken wat ze doen op de boerderij. Op de boerderijen, ja, het is wat allemaal, hè. Hier is champagne. Speciaal voor alle boerinnen van morgen. Oh.

Ja, Valentino, het is wat champagne was dit. En ja, we nemen er een lekker glaasje champagne op. Dat lijkt me wel een goed idee. Doen we vanmiddag pas, hè, trouwens. Want ja, het is nou een beetje vroeg voor een alcoholhoudend drankje, laten we eerlijk zijn. Mocht het zijn dat je nog naar Circus Enzil in het Noord-Hollandse Huizen, luister vrienden, dat kan, hè. Want tot en met zondag staan ze nog op het terrein, het IJsselmeer, het terrein aan de IJsselmeerstraat in Huizen. En dan kan je gezellig naar het circus kijken. En ja, veel dieren optreden. Dus hebben ze niet meer hoor, nog wel een paar, maar niet echt veel meer. En want dat mag eigenlijk niet meer, hè, de dieren optreden in circussen. Nee, zo is dat. Maar het is wel gezellig.

0: heerlijke. Ja, een plaatje van niemand minder dan Schumann en Angel Eye. En dat is een plaatje destijds van Elvis de Pelvis. Elvis Presley, je kent het ongetwijfeld wel. Geschreven door de heren Blackwell en Presley zelf. En ja, dat hebben ze destijds gebracht. En ja, Schumann, René Schumann en Angel Eye, die hebben het nog eens een keer enkele jaren geleden alweer opnieuw uitgebracht. Hé, hey, ja, Radio Cyberis is er natuurlijk op de middengolf, maar je kan ons ook via een app bereiken.
1: You can now download our app and listen to us on the go by your mobile phone. Just go to your app store and download Radio Seabreeze.

Niels en Pins, ja, een heerlijke plaat van Smokey. Jaren en jaren en jaren geleden hebben ze dit nummer opgenomen. Ja, oh, wie kan het nog altijd draaien? Het blijft altijd mooi en actueel. En speciaal voor alle acupuncturisten hebben we hem gedraaid door een heel kleine kikkerlandje. Yo. Ik heb hier een leuke plaats van Jaap, oftewel Jaap de Bok. Ja, Bokkie Bokkie Bee.

0: Een nummer van Jaap de Bok uit Volendam vandaan. Ja, en het staat allemaal op zijn album Van de Koude Grond. Hij wil naar huis. Ja, het is wat allemaal, hè. Oh.
1: U luistert naar Koffie Compleet.
2: Radio Seabreeze. www.radioseabreeze.nl.

aan de heerlijke plaat van de Scorpions, hoor. Ja, het was allemaal wat. Volgens mij kwam er nog wat achteraan, maar goed, dat maakt allemaal niet uit. Jongens, jongens, jongens, van een lekkere plaat. Hallo Josephine. En kijken we eens op de klok van gehoorzaamheid. Dan zien we dat het alweer, jawel, bijna 11 uur geworden is. 5 minuten voor 11 uur. En dat houdt in dat de koffie compleet er weer op zit. Ik heb hem met veel plezier en genoegen voor u gepresenteerd. En het is allemaal wat. Morgen ben ik er weer met een hele nieuwe aflevering. En ja, dan kunt u ook weer lekker luisteren naar uw favoriete radiozender. Ik kan alleen maar zeggen, een hele fijne dag verder voor vandaag en tot morgen. Dag.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Radio Seabreeze. Bij het ernstige busongeluk in Zwitserland van gistermiddag zijn, naar vanmorgen bekendgemaakt is, 5 mensen overleden. 40 mensen raakten gewond en 3 van hen zijn ernstig gewond geraakt. In de bus zaten 45 Nederlanders, onder wie de chauffeur. Het ongeluk gebeurde gistermiddag laat bij Soest in het oosten van Zwitserland. De oorzaak wordt nog onderzocht. Op een plek waar ook wegwerkzaamheden waren, schoot de bus door de vangrail en sloeg daarna om. De politie heeft in Heerlen 5 mensen aangehouden in verband met maandenlange winkeldiefstal bij een woonwarenhuis. De hoofdverdachte kon elke keer met een volle winkelwagen vertrekken, terwijl maar een klein deel werd afgerekend. Dat werd vermoedelijk mede mogelijk gemaakt door 3 medewerkers van de winkel. De politie kwam hen op het spoor na het bekijken van camerabeelden. 4 verdachten zijn inmiddels vrijgelaten. Een man van 31 wordt vandaag voorgeleid. Vakbond CNV is van plan een looneis van tussen de 3 en 5,5% op tafel te leggen in de nieuwe cao-onderhandelingen. Ook wil de bond dat werknemers een groter deel van hun reiskosten vergoed krijgen. Die zouden vaker 25 cent per kilometer moeten krijgen. Door de flink duurdere benzine betalen ze nu vaak een te groot deel zelf, vindt de bond. CNV baseert zijn eisen op de inflatie die vermoedelijk uitkomt op 2,8% en een verwachte productiviteitsgroei van 2,5%. En een explosie vanochtend voor de deur van een Chinees restaurant in Zeewolde. Dat was daar het 3e incident in de afgelopen weken. De voordeur raakte beschadigd en de politie heeft het Flevoplein afgezet. Eerder deze week werd er een stoeptegel tegen het pand gegooid en was er ook al een explosie. En op 25 augustus was het ook raak. Gisteren besloot de burgemeester camera's te gaan plaatsen, maar of die er vanmorgen al hingen is niet duidelijk, meldt Omroep Flevoland. Het weer. Er trekken nog plaatselijk felle buien van west naar oost over het land, maar vanmiddag wordt het droger met wat zon en de maxima liggen dan rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet wel, Mac.
5: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
7: Soms heb je maar 1 spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
8: Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com.
9: Seabreeze. Just look at our webshop for t-shirts, mugs, car stickers and much more. Just go to our website and click on webshop.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
10: Hallo, daar zijn we weer.
11: Jongen, jongen, wat een herrie, wat een herrie.
10: Koud, hè?
12: Alleen de allermooiste muziek hoor je hier. Ja, hier.
13: Oh, mijn schaaf, te gek. Echt wel heftig, hoor.
14: Landgenoten.
15: Binnen zonder kloppen. Oh, lekker stemmetje, even overnieuw.
16: Binnen zonder kloppen.
17: Waar is iedereen dan? Hallo?
18: Dit is Binnen zonder kloppen met Wiebe Christ.
19: Goedemorgen.
20: Goedemorgen.
21: W
5: Welkom bij Binnen Zonder Kloppen. Ik ben Wiebe Christen en ik neem je muzikaal gezien mee naar de Radio Nieuws van 12 uur. Vandaag een speciale aflevering met een aantal top 3 lijsten uit diverse jaren. Wat gebeurde er bijvoorbeeld op 5 juni 1968? Het was Robert F. Kennedy die werd neergeschoten in het Ambassador Hotel in Los Angeles door Sirhan Sirhan. Hij overlijdt de volgende dag. De 3 hoogste noteringen in de Veronica Top 40 op die dag waren op 1 The Small Faces met Lazy Sunday. Op de 2e plaats John Rawls en If I Only Had Time. En op 3 La Felicidad in de versies van Johnny Rijk en Eddie Becker. Het origineel was van de Paraguayaanse harpist Dino Garcia.

Radio Seabreeze. 1395 AM. Nostalgisch verfrissend. 19.

5 juni 1968. Maar ik heb er nog een paar. Dinsdag 25 augustus 1970 is de dag die de geschiedenis inging als de dag waarop matrozen en mariniers de dam schoonveegden en zogenaamde damslapers en hippies. Die damslapers onteren volgens vele Nederlanders ons nationaal monument op de Dam in Amsterdam. Waardoor de actie van het marinepersoneel veel bijval heeft gekregen. Dit waren de drie hoogsten van het Veronica Top 40 op die dag. Op 3 een plaat met 2 A-kanten. Jefferson Airplane en White Rabbit en Somebody to Love. Op de 2e plaats Mungo Jerry en In the Summertime. En om te beginnen de nummer 1 van The Golden Earring. Back Home stond 20 weken in de Top 40. Het was hun 16e single en de eerste die het in Duitsland en Zwitserland ook goed deed. In België haalden ze de 2e plaats.

0: Radio Seabreeze met Wiebe Christ. Op werkdagen elke morgen om 11 uur met Binnen Zonder Kloppen. 1970.
1: Nummer 2.

Dat was de top 3 van eind maart 1969. Op donderdag 21 september 1967 werd de kleurentelevisie voor het eerste keer aan het grote publiek getoond tijdens de elektronicabeurs Virato in Amsterdam. Daarbij moet gezegd worden dat de eerste experimentele televisieuitzending in kleur door Philips werd uitgezonden op 10 april 1956. 8 jaar later, in 1964, startte Philips een testfase met 100 werknemers van het bedrijf die ieder een kleuren tv meekregen naar huis om te testen. Op 21 september 1967 waren dit de 3 hoogste nummers in de top 40. Op de eerste plaats stonden de Rolling Stones met een single met 2 A-kanten, Dandelion. En op de andere kant We Love You, waarin de Beatles meezongen in het achtergrondkoortje. Op de tweede plaats stond Scott McKenzie in San Francisco, Be Sure

van de 60's een stuk verder. We gaan naar februari 1981. Prins Charles vraagt Diana ten huwelijk in Windsor Castle. Ze zegt ja en verhuist naar Clarence House. Op 24 februari van het jaar kondigt het stel hun verloving aan de wereld aan. Als een verslaggever Charles vraagt of ze verliefd zijn, antwoordt hij wat verliefd ook mogen betekenen. Op dat moment ziet in Nederland de top 3 er zo uit. Op 1 de Sugar Hill Gang met de Rapper's Delight. Op 2 ABBA en I Have a Dream. En op 3 Joe Bataan met Rappo Kleppo. Hij is nog steeds actief als zanger en is daarnaast ook producent. In 2018 bracht hij een single uit met The Spanglish Fly. Een van de bands die de Latin Soul nog levend houdt.

3 draai. We sluiten aan met een instrumentale. En wens jou een prettige dag verder, een prettig weekend. En tot maandagmorgen 11 uur voor een nieuwe reguliere bijdrage over Radio Seabreeze. Tot dan!

0: met nu het nieuws van 12 uur. Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Radio Seabreeze. Rusland heeft afgelopen voorjaar bij Spitsbergen een nieuw wapen getest waarmee onderzeese kabels gesaboteerd kunnen worden. Dat laat geen zichtbare schade achter, wat reparatie moeilijker maakt. Het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en de VS zouden Russische onderzeeërs hebben betrapt die hiermee bezig waren, meldt BNR. De kabels zijn van groot belang voor energie, internet en internationaal betalingsverkeer. Eerder werden ook kabels kapotgetrokken met ankers. Twee Limburgse politieagenten hebben mogelijk vertrouwelijke informatie uit een politiesysteem opgezocht en gedeeld. Ze zijn beiden op non-actief gezet. Het OM onderzoekt of ze zich schuldig hebben gemaakt aan computervredebreuk. Het gaat om agenten uit Venlo-Bezel en Brunsum-Landgraaf die los van elkaar zouden hebben gehandeld. Na het strafrechtelijk onderzoek volgt nog een disciplinair onderzoek en tot die tijd zitten beide agenten thuis. Bij het ernstige busongeluk in Zwitserland van gistermiddag zijn, naar vanmorgen bekendgemaakt is, 5 mensen overleden. 40 mensen raakten gewond en 3 van hen zijn ernstig gewond geraakt. In de bus zaten 45 Nederlanders, onder wie de chauffeur. Het ongeluk gebeurde gistermiddag laat bij Soest in het oosten van Zwitserland. De oorzaak wordt nog onderzocht. Op een plek waar ook wegwerkzaamheden waren, schoot de bus door de vangrail en sloeg daarna om. De politie heeft in Heerlen 5 mensen aangehouden in verband met maandenlange winkeldiefstal bij een woonwarenhuis. De hoofdverdachte kon elke keer met een volle winkelwagen vertrekken, terwijl maar een klein deel werd afgerekend. Dat werd vermoedelijk mede mogelijk gemaakt door 3 medewerkers van de winkel. De politie kwam hen op het spoor na het bekijken van camerabeelden. 4 verdachten zijn inmiddels vrijgelaten. Een man van 31 wordt vandaag voorgeleid. Het weer. Er trekken nog plaatselijk felle buien van west naar oost over het land. Maar vanmiddag wordt het droger met wat zon. En de maxima liggen dan rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Een schone werkplek. Een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
4: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
5: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
4: Help je mee?
6: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
7: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

van Roxy Music. En die verscheen in 1982 en was de titelsong van het laatste studioalbum van de Britse band. De elegante, dromerige sound en de zwoele zang van Brian Ferry geven dat nummer een bijna mysterieuze sfeer. De tekst is geïnspireerd op het mythische eiland Avalon en gaat over verlangen, romantiek en een bijna ongrijpbare droomwereld. Een sfeervolle klassieker die perfect laat horen hoe bijzonder Roxy Music aan het einde van hun carrière klonk. In Bart's Middle Breeze, Roxy Music

Waar jij van houdt, die hoor je in Bart's Middle Breeze. Elke werkdag tussen 12 en 1 hier op Radio Seabreeze. Met de muziek voorbij de lunch en de koffie. Eet smakelijk als je aan het eten bent. Schuif aan de tafel en wij eten een broodje met je mee.

What It Takes. Waarbij hij na zijn tijd bij de Doobie Brothers zijn eigen succes bewees. Het nummer is geïnspireerd op de gelijknamige song van Chuck Jackson uit 1962. Michael McDonald hoorde je en I Keep Forgetting Every Time You're Near. Nummer uit 1982. Even een rustig moment in Bart's Middagbreeze. Namelijk muziek van Chris Rea en

Leuk dat je luistert naar Radio Seabreeze 1098 en de 1395 AM. Of op onze stream live.radioseabreeze.nl.

waarover gesproken wordt. En ja, dat kan zijn hier of bij jou thuis. I Got You Babe van Sonny en Cher. En die verscheen in 1965 en werd hun grote doorbraak als duo. De combinatie van stemmen, de eenvoudige melodie en de warme begeleiding geeft het nummer een heel eigen charme. De tekst gaat over twee geliefden die elkaar trouw blijven en samen de toekomst tegemoet willen gaan. Ondanks alle onzekerheden. Een tijdloze klassieker die nog altijd klinkt als een pure liefdesverklaring. In Bart's Middagbreeze, Sonny en Cher en I.

Billy Dance, een nummer van 2 jaar terug, De Stad. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van dit radioprogramma. Straks na 1 uur luidt Ger de Rooij weer het weekend voor je in. En wij van Bart's Middag Breeze gaan even weekend houden. En we gaan eruit met Tears for Fears en Change, een nummer uit 1983. Je wordt bedankt voor het luisteren. Dit was weer een aflevering van Bart's Middag Breeze. Heel graag tot maandag zijn we er weer. Net even na 12 uur. Een fijn weekend. Dag.

0: geluisterd naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Een van de 5 dodelijke slachtoffers van het ongeluk met een touringcar in Zwitserland gisteren zou een vrouw uit Uden zijn. Volgens het Brabants Dagblad zat zij samen met haar man in de bus. Nog niet alle overledenen zijn geïdentificeerd. Alarmcentrale Eurocross wordt doorlopend gebeld door bezorgde familie. Volgens de politie zaten er 45 volwassenen in de bus. Van de 40 gewonden zijn er 3 zwaar gewond en 7 middelzwaar. De bus zou een wegafzetting hebben geraakt. In verband met het West-Nijl-virus adviseert volksgezondheidsminister Hermans om muggenbeten zoveel mogelijk te voorkomen, bijvoorbeeld door onder een klamboe te slapen. Het virus, waarmee deze week 9 nieuwe besmettingen werden gemeld, wordt verspreid door muggen die eerder besmette vogels hebben gestoken. Er zouden nu 3 mensen overleden zijn na besmetting. Zorgverleners krijgen extra informatie over de symptomen. Een brede campagne vindt Hermans niet nodig. De wereldwijde vraag naar olie daalt dit jaar harder dan gedacht, vooral door de oorlog in het Midden-Oosten en de opnieuw stijgende brandstofprijzen. Het Internationaal Energieagentschap verwacht nu een daling van 2,5 miljoen vaten per dag, veel meer dan eerder voorzien. Door schade aan raffinaderijen in de Golfregio is vooral diesel duurder geworden, wat industrie, transport en landbouw raakt. Diesel kost nu in de VS meer dan $6 per gallon en dat is een nieuw record. Rusland heeft afgelopen voorjaar bij Spitsbergen een nieuw wapen getest waarmee onderzeese kabels gesaboteerd kunnen worden. Dat laat geen zichtbare schade achter, wat reparatie moeilijker maakt. Het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en de VS zouden Russische onderzeeërs hebben betrapt die hiermee bezig waren, meldt BNR. Het weer nog, de meeste buien trekken nu in het oosten het land uit, maar ook vanmiddag blijft het niet overal droog. Na de regen kan later vanmiddag de zon te zien zijn en daarbij wordt het maximaal 21 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
5: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultrazuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Highclean. Perfect voor ramen, hout.

0: Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden. Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com.
1: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Sybris, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Sybris app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
2: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
3: Het begint al op vrijdagmiddag. Weekend Radio. Met Ger de Rooij.

0: Tweemaal jaren 70 aan het begin van deze Weekend Radio. Standing on the Inside was van Full House uit Nederland. En de Jacksons hadden we met Shake Your Body Down to the Ground. Ja, nog even volhouden mensen. Het is weer bijna weekend, hè? Ja, 1 uurtje vooraf. Je weet het. Vrijdagmiddag tussen 1 en 2. En dankjewel Bart de Zwart voor het voorgaande uurtje. Muzikale boterham was weer lekker. Weer lekker geluncht hoor, ja zeker. En tot aan 2 uur weer. Fijne weekendplaatjes. Goedemiddag!
1: Vrijdagmiddag, bijna weekend. Seabreeze AM. What? Met Ger de Rooij. Seabreeze.

Het beentje gekrast uit een dikke Gerrits platenkast.

Een van de pareltjes uit de Nederlandstalige popmuziek. Bram Vermeulen en de toekomst. En Paulien. Ja, en toen communiceerden de mensen nog met briefjes. Tegenwoordig is er WhatsApp en zo, weet je wel. Dat is veel makkelijker. Oké, het droevige verhaal over Paulien die uit school komt om 4:15. Nou, dat is het nog niet, maar... ja. Ik ben er wel blij mee met het plaatje, want dat kwam ik onlangs tegen op internet. En heb ik op geboden en nou ja, had ik op te pakken. Zeldzaam singeltje van deze meneer. Groetjes uit de hemel van Bram Vermeulen. Ja, oké. En we hadden ook nog Mattia Bizar. En muziek uit Italië. Ti Sento was een dikke, vette hit in 1986 volgens mij. Zomer, nazomer, ja. Nazomer. Hè? Onderweg nog een historische alarmschijf. We hebben weer een mooie opgeduikeld uit het archief. Die hoor je zo meteen rond 1:30 voorbij komen. Maar eerst hebben we deze nog. Uit de 60s, Damn, Gloria.

voor de buurman, Alex. Alex van Sloten, straks hoor je hem weer tussen 2 en 4. Disco Freak. Ja. Let the music play van Shannon. Ja. Nou, die passie hebben we dan gezamenlijk wel een beetje. Bijna alle DJ's wel hier bij Radio Sirius. Die houden van disco. Ja. Mogen we graag draaien op de radio. Het plaatje komt uit de platenbak van Olaf Mol. Van een cd-box die Olaf ooit samengesteld heeft. En daar stond dit liedje op. Kijk, hey, dit is leuk om te draaien. Zometeen de historische alarmschijf. Ik had hem al aangekondigd net. Maar nog eventjes wachten. Want eerst hebben we deze fraaie nog van Gary Wright. 1977. I Weepin'.

0: Weekendradio. Weekendradio. Zet je radio maar harder.
1: En dit is de historische alarmschijf.

0: Historisch alarmschijf voor deze middag. En daarvoor gingen we terug naar 8 september 1984. Toen de nummer 1 in de tipparade. Had je me kend? Caroline van Drukwerk. Jawel. Een week erop, nieuw in de Nederlandse top 40. En het plaatje schopt het tot nummer 18. Caroline, hè? In de lijst. En staat 5 weken in de top 40 genoteerd. Het is een leuk liedje, maar de allerlaatste top 40 hit voor Drukwerk. Ja. Daarna lukte het allemaal niet meer en viel het bandje uit elkaar. Your classic hit station, Radio Series, 1395 en 1098 AM.
1: Heerlijk. Eindelijk weekend.

opeens is die hete zomer voorbij. Ja. September 2026 en Suddenly Last Summer hoorde je op de radio hier bij Seabreeze. Dat waren de Motels. Ja. En we hadden nog zo'n zondag plaatje van Modern Talking. You can win if you want. Ja. Nou, was dat eens zo kunnen? Hè? Staatsloterij winnen of zo. Op de postcode loterij. Maar lekker bedrag. Ik teken ervoor hoor, zeker. Maar ze komen bij mij nooit aan de deur. Oké. Weekend Radio op weg naar je weekend op vrijdagmiddag. En ja, we hebben wat zonnige liedjes nog in deze nazomer. Want dit is er ook wel eentje toch, hè? Unieke samenwerking destijds van Peter Tosh. En hij vond Mick Jagger in de opnamestudio. En die zong mee. Nou, dat vond hij leuk.

can. Nou, wandelen is goed voor u, hè? Ja, dat weet je. Ik zou het ook wat meer moeten doen. Ja. You gotta walk and don't look back. Dat was Peter Tosh samen met Mick Jagger. Aan het eind van de jaren 70 een enorme hit. Ja, ook hier in Nederland. Wat hebben we nog meer hier in petto voor je op deze vrijdag bij Radio Seabreeze? Van 4 tot 5 vanmiddag de Middle of the Road Show met Hans de Knecht. Van 5 tot 6 de Beuker in met Jacob Beuker. Van 6 tot 7 Rockwave met Wim de Groot. En om 7 uur begint je weekend pas echt met Thank God It's Friday, Wiebe Barkey en Lawrence Kwaadvlieg. En natuurlijk straks tussen 2 en 4 de Friday Boost met Alex van Sloten. Jawel. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik verlang zo af en toe terug naar de zee, naar de kust. Oh, het was hier heet, hè, die zomer. Oh, zo lekker aan het strand. Oh, heerlijk, hoor. Nou, ik denk niet dat we van het jaar nog op het strand komen. Maggie McNeil nu op de radio, terug naar de kust.

50 jaar geleden was het een hit. Wild Cherry en Play That Funky Music. Nog eentje dan, zo net voor tweeën. Zo net voor Alex van Sloten. Hij neemt je mee naar 4 uur zometeen met het nieuwe Friday Boost. Ik ga je een heel fijn weekend toewensen. Geniet ervan en we spreken elkaar zondag.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De EU trekt 6,1 miljard euro uit voor nieuwe steun aan Oekraïne, dat zegt commissievoorzitter Ursula von der Leyen op X. Het geld is bedoeld voor luchtverdediging, raketten, drones en elektronische oorlogsvoering. De bedoeling is dat Oekraïne die middelen vooral Europees inkoopt, maar er mogen ook Amerikaanse raketten worden gekocht voor luchtverdediging. Op dit moment heeft Oekraïne die hard nodig. Rusland valt steeds vaker aan met ballistische raketten. Voetbalclub Feyenoord geeft 47 supporters een stadionverbod omdat zij zich 3 weken geleden ernstig misdroegen bij Cambuur. Er werd toen vuurwerk afgeschoten richting een vak met supporters van de thuisclub. Meerdere Cambuurfans liepen daarbij gehoorschade, brandwonden of oogletsel op. De Rotterdamse club heeft uitgebreid onderzoek gedaan op basis van camerabeelden. Mogelijk volgt er ook strafrechtelijk onderzoek. Eerder besloot de club al zijn fans thuis te laten bij 2 uitduels. Een van de 5 dodelijke slachtoffers van het ongeluk met een touringcar in Zwitserland gisteren zou een vrouw uit Uden zijn. Volgens het Brabants Dagblad zat zij samen met haar man in de bus. Nog niet alle overledenen zijn geïdentificeerd. Alarmcentrale Eurocross wordt doorlopend gebeld door bezorgde familie. De bus zou een wegafzetting hebben geraakt. In verband met het West-Nijl-virus adviseert volksgezondheidsminister Hermans om muggenbeten zoveel mogelijk te voorkomen, bijvoorbeeld door onder een klamboe te slapen. Het virus, waarmee deze week 9 nieuwe besmettingen werden gemeld, wordt verspreid door muggen die eerder besmette vogels hebben gestoken. Er zouden nu 3 mensen overleden zijn na besmetting. Zorgverleners krijgen extra informatie over de symptomen. Een brede campagne vindt Hermans niet nodig. Het weer nog. De meeste buien trekken nu in het oosten het land uit, maar ook vanmiddag blijft het niet overal droog. Na de regen kan later vanmiddag de zon te zien zijn en daarbij wordt het maximaal 21 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Deze week is het de week tegen kanker.
4: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
5: Jij waarschijnlijk ook.
6: Iemand die je dierbaar is.
7: Of was.
8: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
7: En de beste zorg.
9: Voor wie geef jij?
10: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
11: KWF. Tegen kanker voor het leven.
12: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
13: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Sea Breeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Sea Breeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
14: Here we go again.
15: De muziek stuitert uit je spiek.
16: Dit is je vrijdagboost.
17: We came, we saw, we kicked its ass.

Charles en Standing on the Inside. Dat stond in 1976 nog wel een keertje in onze tipparade met het nummer Baby Blue, maar daar bleef het ook wel bij. Goedemiddag en welkom in de Friday Boost met de beste muziekmix tussen 2 en 4 uur. En dit is muziek uit 1987.

Siski stonden ze in onze hitlijst van deze Australische band Crowded House. En in 1987 was de nummer 1 hit en ook gelijk hun grootste hit met Don't Dream It's Over. Uiteindelijk zouden ze tot 1992 volhouden, maar daarna was het wel gedaan met het succes. Dit is Radio Sybris, de grootste AM-zender in Nederland met de beste en de meeste programma's 24 uur per dag die ook om terug te luisteren zijn. Ga naar onze site om programma's terug te luisteren of

In a Circle met deze bescheiden hit uit 1979, Music Machine. En uiteindelijk lukte pas op 1992 op nummer 1 terecht te komen met het nummer Sweat. We gaan terug naar je disco-tijdperk met een band die uit dezelfde stal komt als de BB&Q band en Change. En het werd ook wel Eurodisco genoemd. De volgende

die je mogelijk nog wel kent van het nummer Going Dancing Down the Street uit 1985. Echt lang heeft de duo niet samengewerkt, want in 1986 zat de Belastingdienst achter hem aan. Maar nadat hij gevlucht is, werd hij doodgeschoten door iemand waarmee hij een zakelijk conflict had.

0: verrast me elke dag weer.
1: Echt leuk. De beste mix.
0: De beste mix.
1: De hele dag.
0: De hele dag.
1: 24/7.
0: 24/7. Ik ben er dol op. Radio
2: Seabreeze. Get the Friday boost with Alex on Radio Seabreeze.

van het legendarische album Thriller uit 1982 was dit Beat It van Michael Jackson. Met natuurlijk de gitaarsolo van Eddie Van Halen die op nummer 1 terecht kwam in 1983. En dit is ook een gitaarsolo, maar dan wel heel anders. Uit 1978, dat is Susie Quattro.

met een van de grootste hits in de hitlijst. En deze was in 1978, If You Can't Give Me Love. En die andere grote hit was samen met Chris Norman met Stumbling In uit hetzelfde jaar, 1978. Meeluisteren doe je via de AM of via de stream. En normaal kun je

0: Uit 1973, Get Down van de 79-jarige Gilbert O'Sullivan. Een van zijn grootste hits was in 1970 met Nothing Rhymes. En ondanks dat er na 1975 geen hits meer kwamen, maakte hij nog steeds muziek en hij treedt zelfs nog op. Blijf luisteren naar de Friday Boost op Radio Sebring, want zo dadelijk hoor je nog Roger Glover en Guest. Maar nu eens terug in 1988 met AHA.
1: This is Radio Sebring, now broadcasting on 1395 and 1098 AM, 24 hours a day.

Stay on These Roads van AHA. En dit was uit 1975 Love Is All van Roger Glover en Guest. En tot zover dit uur Friday Boost op Radio Sibris. Maar blijf luisteren, want na het nieuws van 3 uur zijn we terug met nog meer heerlijke muziek. En als laatste plaat in de duur heb ik het 12 inch van Ultrafox uit 1984. Hoor Dancing With Tears In My Eyes. Tot zo.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het kabinet wil de uitbreiding van het stroomnet flink versnellen door vergunningen te schrappen of eenvoudiger te maken. Op die manier kunnen er in sommige regio's bedrijven en nieuwe woonwijken ook nieuwe of zwaardere aansluitingen krijgen. Volgens staatssecretaris Debat is het oplossen van de netcongestie een absolute topprioriteit. Ook moeten de bezwaren tegen nieuwe stroomvoorzieningen rechtstreeks via de Raad van State gaan lopen. En bedrijven moeten stroom gaan verbruiken op minder belastende tijden. Een Amsterdamse wijkagent doet aangifte van smaad en laster tegen PVV-kamerlid Marjolein Faber vanwege haar uitspraken over hem in een kamerdebat. Faber zette woensdag vraagtekens bij zijn neutraliteit en loyaliteit vanwege zijn Marokkaanse afkomst en berichten op sociale media. De agent zegt dat kritiek op zijn politiewerk mag, maar dat zijn afkomst gebruiken om zijn integriteit in twijfel te trekken voor hem een grens overschrijdt. De politie Amsterdam noemt Fabers uitspraken ongepast. De door Iran gesteunde Houthis hebben het Jemenitische eiland Perim veroverd in de belangrijke zeestraat Bab el Mandeb. En daarmee hebben ze nu vrijwel het hele gebied rond de zeestraat in handen. De Houthis rukken snel op in het zuiden van Jemen en hebben al meerdere steden ingenomen. Bab el Mandeb is een belangrijke scheepvaartroute tussen de Rode Zee en de Arabische Zee. De opmars van de rebellengroep kan daarvoor nieuwe verstoringen van de internationale scheepvaart zorgen. En de invloedrijke Italiaanse politica en vrouwenrechtenactivist Emma Bonino is overleden. Ze werd 78 jaar. Bonino speelde een belangrijke rol bij de legalisering van abortus in Italië in 1978. Ze was onder meer minister en Europees commissaris en zette zich haar hele leven in voor mensenrechten en vrijheid. Politici uit binnen- en buitenland reageren geschokt. Premier Meloni noemt haar een sterke en herkenbare stem in de Italiaanse politiek. Bonino's staatsbegrafenis vindt begin volgende week plaats. Het weer bewolkt en met name in de oostelijke helft soms wat regen of motregen. Het is 18 tot 21 graden bij een vooral matige westelijke wind. Morgen zijn er zonnige perioden en blijft het droog. Het wordt dan een graad of 21. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
3: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
4: Seabreeze. Just look at our webshop for t-shirts, mugs, car stickers, and much more. Just go to our website and click on webshop.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
5: Here we go again.
6: De muziek stuitert uit je speak.
7: Dit is je vrijdag boost.
8: We came, we saw, we kicked its ass.
9: Het werd gesloten.

1980 en dat was ook hun enige hit. Goedemiddag en welkom in het tweede gedeelte van de Friday Boost op jouw favoriete radio en de Radio Seabreeze met lekker veel zomers muziek in de Friday Boost, zoals deze uit de 19...

Na 1970 stond deze band voor het eerst in onze hitlijst en het werd gelijk een nummer 1 hit. De nummers die hierna kwamen waren niet zo succesvol en na 1973 kwamen er zelfs helemaal geen hits meer. Mongo Jerry met In the Summertime, en als het ergens zomer kan zijn, dan is het wel in Afrika.

0: een van de grootste hit die Total hadden in 1982. Maar Afrika kwam net niet op nummer 1 terecht.
1: Alex van Sloten.
0: En we gaan terug naar je discotijdperk met een zanger die waarschijnlijk beter bekend is van de housemuziek. Maar halverwege de jaren 80 bracht hij een aantal nummers uit op een Easy Street label. Echt wel

En met 25 in noteringen zal dat ook niet zo heel erg moeilijk zijn. Uit 1979 hoorde je Bad Girls die in de top 10 terechtkwam. En je weet het, je hoeft nooit een programma te missen hier op Radio Sebris, want alle programma's staan.

Met Slow Hand van de Pointer Sisters uit 1989 kruipen we langzaam deze vrijdagmiddag richting het weekend. Nog heel even geduld en blijf luisteren naar de Vrijdag Boost op Radio Cebrace. Want vandaag de goeiedag Michael Sambello. Maar nu is terug naar 2016 met JT.

is uit 1983 en zo dadelijk heb je nog een hit uit die film. Maar ik ga eerst even vertellen wat je nog meer kunt beluisteren vandaag op Radio Sebris. Na het nieuws van de 4 uur hoor je Hans de Knecht met de Middle of the Road Show. Daarna om 5 uur de Beuker in met Jacob Beuker. Gevolgd om de 6 uur met de Rock Wave en Wim de Groot. En om 7 uur natuurlijk... Als laatste plaat in de duur heb ik een 12-inch van Irene Cara met Splashdance uit 1983. Heel veel plezier met de rest van de programma's hier op Radio Sebris. Geniet van een heel mooi weekend en blijf altijd luisteren.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. In de Verenigde Staten worden de slachtoffers van de aanslagen van 11 september precies 25 jaar geleden herdacht. Op Ground Zero in New York lezen nabestaanden de namen van de slachtoffers voor en zijn er 7 stiltemomenten die de belangrijkste gebeurtenis aangeven op die dag in 2001. Bij het Pentagon, waar een van de gekaapte vliegtuigen neerstortte, is een herdenking begonnen met president Trump erbij. Bij de aanslagen van 9/11 kwamen bijna 3000 mensen om het leven. Het kabinet verlaagt het vuldoel van de gasopslagen van ongeveer 80% naar 64% en hoopt dat dat de gasprijzen drukt, maar voorlopig gebeurt dat niet. Volgens minister Van Veldhoven is de historische lage wintervoorraad verantwoord omdat Nederland minder gas verbruikt en ook nog LNG en gas uit het buitenland krijgt. Maar energiedeskundigen waarschuwen wel dat er bij een strenge winter of nieuwe verstoringen minder buffer is. De Nederlandse gasopslagen zijn op dit moment voor 51,9% gevuld. Het kabinet wil de uitbreiding van het stroomnet flink versnellen door vergunningen te schrappen of eenvoudiger te maken. Op die manier kunnen er in sommige regio's bedrijven en nieuwe woonwijken ook nieuwe of zwaardere aansluitingen krijgen. Volgens staatssecretaris Debat is het oplossen van de netcongestie een absolute topprioriteit. Ook moeten de bezwaren tegen nieuwe stroomvoorzieningen rechtstreeks via de Raad van State gaan lopen. En bedrijven moeten stroom gaan verbruiken op minder belastende tijden. En de stikstofplannen van het kabinet bieden uitzicht op het opnieuw verlenen van vergunningen. Dat schrijft landsadvocaat Pels Rijken in een advies aan landbouwminister Van Essen. Volgens het advies kan de natuur flink verbeteren als de stikstofuitstoot daalt en natuurgebieden goed worden beschermd. Vergunningen zouden dan vervolgens stap voor stap en per gebied weer mogelijk worden. Het kabinet wil onder meer uitstootdoelen voor boeren en zones rond natuurgebieden met daarin veel minder vee. Het weer bewolkt en met name in de oostelijke helft soms wat regen of motregen. Het is 18 tot 21 graden bij een vooral matige westelijke wind. Morgen zijn er zonnige perioden en blijft het droog. Het wordt dan een graad of 21. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Een schone werkplek. Een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time to Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.
4: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze-app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: 1976 er ook alweer uit. Op nummer 3, Nazareth and Love Hurt. Op 1, de Abba's Dancing Queen. En op 2, onmiskenbaar het geluid van Tavares. Heaven Must Be Missing an Angel.
1: Dit is de Middle of the Road Show. Met Hans.
0: Wees welkom.

zo. Ja, tuurlijk. Oh, what a night. Frankie Valli en de Four Seasons uit de periode toen het nog echt muziek en goud was. Lieve vrienden, waar ik op deze aankloot. Vrienden en vriendinnen, brave broeders en brave zusters. Tijd voor een uur voltooid verleden tijd. Dit is de Middle of the Road Show.

Je moet eens weten hoe ik erbij zit vandaag. Haartjes netjes in de scheiding natuurlijk. Tuurlijk, strak naar achteren, de nek. Nou, niets van dat is dus waar. Maar goed. Radio is een illusie. Mac en Katie Cassoon zijn een Trinidadiaanse broer en zus die in 1962 naar het Verenigd Koninkrijk verhuisden. En daar een carrière als zanger opbouwde. Samen vonden ze in de jaren 70 een succesvol duo. Je hoorde ze terug in de Middle of the Road Show met Just the Two of Us. En dit is Chicago.

0: Brighton, lieve Voiden.
1: Een fijne van achter de keukengordijn.
0: In 1974 begonnen ze met het Simplistische Bond, waarvan de mattenklopper het symbool werd. Kees van Kooten en Wim de Bie zijn terug voor jou in de Middle of the Roadshow.
2: Dit is de Middle of the Roadshow.

muziek uit 1976. En dan weer zo'n muzikale hoogstandje. In dit geval was het Brian Ferry. Tuurlijk came van de Roxy Music. Tuurlijk came solo. Let's stick together in de Middle of the Road Show. Wereldwijd. Ook via korte golf. Ook via lange golf. Tuurlijk, het houdt niet op. AM, die goede oude middengolf. FM, frequentiemodulatie. En wifi. Ja hoor, dan zijn we weer. En ook Nena, lieve vriend.

1976, ja, What a Little Man, Save Your Kisses For Me. Hij werd gewonnen in Den Haag. Omdat Nederland in 1975 het Songfestival won. Dus kon het in 1976 gewoon gezellig in Nederland plaatsvinden. Nou, What a Little Man. En verder werd de Apple Computer Company in 1976 opgericht door Steve Jobs onder andere. En de eerste twee uitzendingen van Veronica was een feit.

wat een tranentrekker op dit station. Rocky, Don Mercedes met daarvoor. Thomas Anders en Dieter Bohlen als zijnde. Dit was een talking, later kwam de mot in de groep.

0: in de show vandaag. Ja, toch wel wat lekkere nummers uit 1976. Fred Tomeo, die liet je er even horen in 76 met Blueberry Hill. Sterker nog, de plaat kwam op nummer 20 in de top 100 van het jaar. Hè?
1: Ja.
0: Ja, ga maar aan. En natuurlijk.
1: Nou,
0: tot zover. Ga ik doen. Ik ga lekker broodje eten. Ik bank je.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De koopkracht van Nederlanders gaat volgend jaar gemiddeld met 10% achteruit. Dat blijkt uit uitgelekte Prinsjesdagstukken die de NOS heeft ingezien. Lage inkomens gaan er 0,2% op vooruit, gepensioneerden 0,3%. Middeninkomens leveren juist 0,1% in en hogere inkomens 0,2%. Het kabinet schuift het probleem rond de belasting op vermogen in box 3 een half jaar vooruit. Dinsdag worden de officiële plannen op Prinsjesdag gepresenteerd aan de Tweede Kamer. In de Verenigde Staten worden de slachtoffers van de aanslagen van 11 september precies 25 jaar geleden herdacht. Op Ground Zero in New York lezen nabestaanden de namen van de slachtoffers voor en zijn er 7 stiltemomenten die de belangrijkste gebeurtenissen aangeven op die dag in 2001. Bij het Pentagon, waar een van de gekaapte vliegtuigen neerstortte, is een herdenking begonnen met president Trump erbij. Bij de aanslagen van 9/11 kwamen bijna 3000 mensen om het leven. Nederlandse voetbalwedstrijden worden vanaf nu direct gestaakt als er vuurwerk op het veld of naar andere tribunes wordt gegooid of geschoten. Dat staat in het aangepaste protocol van het betaald voetbal. Volgens justitieminister Van Veel is het zo voor iedereen duidelijk wat de gevolgen van wangedrag zijn. Er wordt bij vuurwerk niet meer afgewacht, iedereen kan direct naar huis. De KNVB werkt daarnaast aan extra maatregelen tegen vuurwerk in stadions en onderzoekt allerlei technologische oplossingen. En de Noorse prinses Astrid is op 94-jarige leeftijd overleden, 2 dagen na de uitvaart van haar broer koning Harald. Dat maakt het Noorse koningshuis bekend. Astrid was jarenlang een belangrijke steun voor haar vader, koning Olaf V, en vergezelde hem bij officiële gelegenheden. Ook voor haar broer Harald en de rest van de koninklijke familie was ze een belangrijke steun. De nieuwe koning Hakon noemt haar overlijden een groot verlies. De vlaggen in Noorwegen hangen vandaag alweer half stok. Het weer, vanavond en vannacht opklaringen met vooral in de oostelijke helft soms wat regen of motregen. In de nacht is er weinig wind bij 7 tot 12 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en blijft het droog. Het wordt dan een graad of 21.
2: Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
5: Buggerin has been taped before a live studio audience.
6: Not the sea. Not the sea.

0: Live samen met een broertje, Cheert. En die leuke band uit de jaren 90. Touch Me Here, Touch Me There. Dat was Total Touch. Het kan ook niet anders natuurlijk. Hè? Hey vrienden, het is weer tijd voor geworden natuurlijk. Om te zeggen van jouw weekend begint pas lekker. Natuurlijk met de Splendid Blended hier op Radio Seabreeze.
1: Ladies and gentlemen, crank up your sound system. This is the Booker In Splendid Blended.

vette funky dreun eronder. Door onze processing van Radio Sivoriës komt het nog harder bij je aan. Ik zeg, het weekend is begonnen. Althans, voor mij natuurlijk, hier in de Burgerin. Deze vrijdagmiddag is net half geweest. Ik zeg, de hoogste tijd voor die hele fijne track. Dit is

de bunker in. Dit is de Splendor Blended waar je naar zit te luisteren, vrienden. Ik zeg, ik denk dat je wel op stoom bent gekomen, zo links en rechts. Zullen we nog eentje doen dan? Nou, dit herken je wel, hoor. Simon Ries, goedemiddag.

niks aan de hand. Uit de Zeros was dat Carly Rae Jepsen. En I really, really, really, really like you. Volgens mij zat Tom Hanks in die videoclip, als ik het wel heb. In ieder geval, vrienden. Blokje informatie waarvan je zegt van ja, wat moet ik ermee? Zo vlak voor het einde van de show. En aan het begin van mijn lekkere, vrije, dikke, vette, lange weekend. Ik zeg, we sluiten af met een paar Nederlandstalige trekkies. Om de moederen een beetje gerust te houden, zeg maar. Rutje Kot komt er nog aan en Tootje Lager. Maar nu eerst het Klein Orkest.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De toekomst van het Nederlandse drinkwater wordt volgens de inspectie Leefomgeving en Transport bedreigd door pesticiden met PFAS. Jaarlijks komt er minstens 21.000 kilo van de stof trifluorazijnzuur vrij. En die PFAS breekt niet af en kan terechtkomen in de bodem, het grondwater en uiteindelijk ook het drinkwater. Het gebruik van PFAS-houdende pesticiden nam de laatste jaren sterk toe. De inspectie ziet veel risico's voor mens en milieu en wil PFAS-pesticiden snel uitfaseren en ook strengere controle op lozingen. De Amerikaanse president Trump heeft bij het Pentagon de slachtoffers van de aanslagen van 11 september 2001 herdacht. Hij zei dat na die aanslagen van 25 jaar geleden de wereld nooit meer hetzelfde geworden is. Trump sprak zijn medeleven uit met de nabestaanden en hij verwees naar de oorlogen die na 9/11 zijn gevoerd tegen terrorisme. Ook benadrukte hij dat Iran terrorisme steunt en nooit een kernwapen mag krijgen. Bij de aanslagen kwamen destijds bijna 3000 mensen om het leven. De koopkracht van Nederlanders gaat volgend jaar gemiddeld met 10% achteruit. Dat blijkt uit uitgelekte Prinsjesdagstukken die de NOS heeft ingezien. Lage inkomens gaan er 0,2% op vooruit, gepensioneerden 0,3%. Middeninkomens leveren juist 0,1% in en hogere inkomens 0,2%. Het kabinet schuift het probleem rond de belasting op vermogen in box 3 een half jaar vooruit. Dinsdag worden de officiële plannen op Prinsjesdag gepresenteerd aan de Tweede Kamer. En de publieke omroep wordt vanaf 2029 flink hervormd. De 11 ledenomroepen vormen dan 4 omroephuizen. De NOS en NTR gaan samen verder als NOS. Het kabinet wil minder bestuurlijke drukte en meer samenwerking met ruimte voor goede journalistiek en digitale vernieuwing. Het publieke bestel gaat bovendien op slot. Er komen geen nieuwe omroepen meer bij. Er kunnen er ook geen meer worden uitgegooid. De plannen moeten nog wel langs de Raad van State en het parlement. Het weer vanavond en vannacht opklaringen met vooral in de oostelijke helft soms wat regen of motregen. In de nacht is er weinig wind bij 7 tot 12 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en blijft het droog. Het wordt dan een graad of 21. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
3: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
4: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
5: Trouwpak op maat voor dames, heren en non-binair. Bezoek yourtailor.nl. Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time to Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.
6: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze-app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
7: Elke maandag, dinsdag, woensdag en vrijdagavond van 6 tot 7 uur op Radio Seabreeze is er het programma Rockwave. Presentatie Wim de Groot.

0: 7 minuten over 6. More Than a Feeling van Boston opende deze 384ste Rockwave, de vrijdageditie. Fijn dat je er weer bij bent. Je weekend kan natuurlijk niet zonder Rockwave beginnen. En dat allemaal op de grote 1395 AM Seabreeze.
1: Van Seksbieren tot Jipsing Boermussel. Dit is Rockwave met Wim de Groot op Seabreeze 1395 AM.

Als je nou van deze easy rock and ballads houdt, zoals deze van Dido met White Flag, luister dan ook eens op maandagavond. Dan hoor je dit in ieder geval niet, maar wel op de vrijdagavond natuurlijk. Meatloaf en Dead Ringer of Love.

Elvis Mewis en Varan. Je hoeft niet veel van me te houden. Nou, zou ik toch wel doen om 7:10. En als je aan tafel gaat, eet smakelijk. Mocht je nog aan de borrel zitten, blijven borrelen. En ondertussen borrelen wij hier voort met Hart en Barracuda.

Heerlijk ook deze muziek weer. Van de cd Introducing the Hardline According to Terrence Trent D'Arby draaiden we Dance Little Sister. En mocht je zo'n plaatje willen aanvragen hier bij Rockwave, dan kan dat gerust win@radioseries.nl. En wie weet, draai ik hem dan ook nog voor je. Zullen we dat afspreken? Goed, doen we dat. Dit is Journey en Don't Stop Believing.

0: In de 70e jaren veelvuldig gedraaid door Radio Caroline on 319. Met de Loving Awareness gedachte natuurlijk erbij. Free Your Soul. En dat was natuurlijk van de Loving Awareness Band, maar dat spreekt voor zich. 6:06. Mocht je dan nu aan tafel gaan, dan wens ik je nogmaals een heel eetsmakelijk hoor.
1: Het is weer net als toen op de Middengolf. Dit is Rockwave met Wim de Groot op Seabreeze 1395 AM.

1979. We Belong to the Night van Alan Foley. En 1979 was natuurlijk ook een heel bijzonder jaar. Je had toen nog 3 zendschepen op zee liggen, namelijk Radio Caroline vanaf de Theemsmonding, Radio Del Mare voor Scheveningen en voor Blankenbergen had je Radio Mi Amigo 272 vanaf de Magdalena.

twee minuten voor zeven. De laatste die we draaiden was van Santana, She's Not There. Nou, ik ben er zo meteen ook niet meer. Er komen nog veel meer mooie programma's hier aan op de 1395 AM Seabreeze. 7 dagen per week, 24 uur per dag. Nou, mag je niet missen natuurlijk, hè. Hey, ik wens je een heel fijn weekend en ik zie je graag maandag weer terug bij Rockwave, maar dan met de Easy Rock and Ballads. En ik zou zeggen, ga lekker genieten dit weekend. Hoef je niet te werken, blijf je lekker thuis. Lekker zaterdag en zondag naar Seabreeze blijven luisteren, zou ik zeggen. Tot maandag, dag.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Uit uitgelekte Prinsjesdagstukken blijkt dat het kabinet het belastingvoordeel voor AOW'ers, de oudere korting, wil verlagen. Ook gaat het tarief van de laagste inkomstenbelastingschijf voor iedereen ietsje omlaag. Het AD meldt verder dat alcohol, bloemen en ballonvaarten duurder worden. Voor de meeste Nederlanders resulteert in totaal een kleine teruggang in koopkracht. De plannen van het kabinet hebben nog geen meerderheid en kunnen nog veranderen. Suriname en Venezuela gaan beter samenwerken en hun vriendschapsbanden versterken. Dat is de uitkomst van een staatsbezoek van waarnemend president Rodríguez aan zijn Surinaamse ambtgenoot Simons vandaag in Paramaribo. De landen gaan elkaar helpen met onderwijs, toerisme, landbouw en de ontwikkeling van olie en gas. Om veiligheidsredenen was het bezoek van de Venezolaanse delegatie pas kort voor aankomst bekendgemaakt. Het aantal doden na de brand op de veerboot in de Filipijnen is opgelopen naar 35. Er worden nog altijd 54 mensen vermist. De brand brak woensdagavond uit toen het vaartuig onderweg was van de Filipijnse hoofdstad Manila naar Coron. Er waren ruim 130 mensen aan boord. De oorzaak van de brand is nog altijd niet bekend. IJsland gaat een eind maken aan de walvisvaart. Het land komt begin volgend jaar met een wetsvoorstel voor een permanent verbod. Alleen in Japan en Noorwegen is commerciële walvisvangst dan nog toegestaan. Walvisvlees wordt in sommige landen verkocht als delicatesse. Andere delen gaan naar de farmaceutische industrie. Finvissen zijn het belangrijkste doelwit van de walvisindustrie in IJsland. Ze zijn door de Internationale Unie voor Natuurbescherming aangemerkt als bedreigd. Het weer. Opklaringen met vooral in de oostelijke helft nog wat regen of motregen. In de nacht daalt het kwik bij weinig wind naar 10 graden. Morgen zonnige periode en droog bij een graad of 22.
1: Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
3: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
4: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
5: Seabreeze. Just look at our web shop for t-shirts, mugs, car stickers, and much more. Just go to our website and click on web shop.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
6: Ladies and gentlemen. Vrijdagavond.
7: There is nothing that you wouldn't do for this country. You have the strength to do what's necessary.
8: Showtime. Welkom bij de live uitzending van Thank God It's Friday.
9: Thank God It's Friday!
8: Kijk, luister en reageer mee met Loris en Wiebe.
10: En dan nu,
8: live, over naar The Loft.

0: dames en heren, goedenavond. U bent live verbonden met De Loft in Laren. Dit is Thank God It's Friday. En we gaan iets speciaals doen vandaag, dames en heren. Voor het eerst in het bestaan van Thank God It's Friday. En dat is al langer dan 10 jaar. Gaan we geen grappen maken vanavond. Het gaat natuurlijk over de aanslagen op 11 september 2001. Naar de Amerikaanse datumnotatie, maand, dag, vaak aangeduid als 9-11. Ze omvatten een viertal terroristische aanslagen die op de ochtend van dinsdag 11 september 2001... door middel van gekaapte passagiersvluchten in het noordoosten van de Verenigde Staten werden uitgevoerd. Op deze datum boorden zich 2 vliegtuigen in de Twin Towers van het World Trade Center, gelegen op de zuidelijke punt van Manhattan in New York, en een ander vliegtuig in het Pentagon in de buurt van Washington. Een vierde vliegtuig stortte neer in de buurt van Shanksville in de staat Pennsylvania. We nemen je vanavond mee aan de hand van fragmenten, chronologische fragmenten, hoe die dag zich ontwikkeld heeft. Geluidsfragmenten. We waarschuwen vast, sommige zijn zeer beklemmend. Op 9-11, 11 september 2001, is de wereld voorgoed veranderd. En Thank God It's Friday staat daarbij stil. Lois, terug uit Spanje.
1: Zeker.
0: Hoe is het, jongen?
1: Ja, lekker hoor.
0: Ja.
1: Prima vakantie gehad.
0: Ja.
1: En nu gaan we ons begeven in een onderwerp wat we eigenlijk nog nooit gedaan hebben.
0: Zeg maar. We hebben alleen maar lol getrapt.
1: Alleen maar lol getrapt. Ja. Dat gaan we vandaag niet doen. Dus het is is ook mooi, denk ik dan.
0: Even zo goed live van onze mancave, dames en heren. Dit is De Loft in Laren. Geen weerzin, onzin. Dus niet vandaag. Ook geen gulle lach, maar het is wel Thank God It's Friday. We vonden dat we hierbij stil moeten staan. Straks om 8:30, dames en heren, het gedicht van de week van Lawrence. Die heeft hij in Spanje geschreven. Omdat hij natuurlijk wist dat deze uitzending in dit thema eraan kwam. Hij heeft daar weken over gedaan. Ik kan u vertellen, het is een van zijn beste ooit. Straks om 8:30. Live meekijken in De Loft doe je via onze Loftcams. Via Facebook gaan onze Thank God It's Friday pagina. Klik erop of naar radioseabreeze.nl. Daar zie je ook een venstertje en kun je gewoon meekijken. Quote van de week, dames en heren, komt van Colin Powell, voormalig minister van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten. U kunt er zeker van zijn dat de Amerikaanse geest deze tragedie te boven zal komen.
2: Eindelijk weekend.
3: Here we go.
2: Thank God it's Friday.
0: Het gaat over New York en we beginnen in New York. Jay-Z en Alicia Keys en

0: geweldig nummer over New York. Empire State of Mind. Nou, die bleef inderdaad overeind staan. Empire State Building. New York, a city so nice, they had to name it twice. Maar dat was 25 jaar geleden, exact op deze dag. Het epicentrum van de wereld. Thank God it's Friday, dames en heren. Het is vandaag, het is er niet onopgemerkt gebleven, 11 september. Het is tijd voor de dag.
1: De dag. Yo. Ja, en 11 september is de 254ste dag van het jaar in de Gregoriaanse kalender. En natuurlijk is als eerste staat hier sinds 2001 wordt met 11 september met name in de Verenigde Staten vaak aan de terroristische aanslag op 11 september 2001 gerefereerd. Een andere aanduiding is 9/11. Maar eerst gaan we naar de gebeurtenissen algemeen. 1929 in Rotterdam verzeren de scheepswerven Wilton en Feyenoord. 1941, begin van de bouw van het Pentagon. 1961, oprichting van het WWF, het World Natuur Fonds in Zwitserland. 1973, president van Chili, Salvador Allende, wordt tijdens een coup door het leger, ondersteund door de CIA, belegerd in het presidentieel paleis en pleegt zelfmoord. Pinochet begint in een militair regime dat in 1990 eindigt. 1982, tijdens een airshow in Mannheim stort een legerhelikopter, de Giant CH-47 Chinook, neer op de autoweg, op een autosnelweg. Alle 46 inzittenden komen om. In 2001, terroristische aanvallen op de Twin Towers in New York en Pentagon bij Washington. Bijna 3000 mensen verliezen het leven. 2008, er staat een grote brand in de kanaaltunnel. Het duurt 16 uur om de brand te blussen. Pas na 6 maanden is de tunnel weer helemaal open. 2012, de anti-islamitische film Innocence of Muslims leidt tot aanvallen op de Amerikaanse diplomatieke posten. Oorlog, 1940. Hitler schort het bevel tot landing in Engeland 3 dagen op. Hij stelt ook op 14 en 17 september de beslissing uit. 1940, oprichting van de Nederlandse stoetstaffel SS dus. 1941, Franklin Delano Roosevelt verklaart in de reactie op de Duitse aanvallen met onderzeeboten dat de Amerikaanse vloot voortaan met geweld zal reageren en loopt hiermee vooruit op de formele oorlogsverklaring van december 1941. 1944, bij een RAF-bombardement op Darmstadt komen zo'n 11.500 mensen om. 1945, president Harry Truman beslist op advies van Henry Stimson, de Amerikaanse minister van oorlog, dat de oorlog met Japan en Duitsland voortaan bekend zal staan als de Tweede Wereldoorlog.
0: Het is wel een gezellige dag vandaag, zeg.
1: Ja, en allemaal op deze 11 september, moet je je voorstellen. Ja. Politiek, 1946, in Nederland wordt de operatie Black Tulip gestart. 1998. Het rapport van de Amerikaanse onafhankelijke aanklager Kenneth Starr over de Lewinsky-affaire meldt dat president Clinton zich schuldig heeft gemaakt aan meineed, beïnvloeding van getuigen, tegenwerking van gerechtelijk onderzoek en misbruik van zijn macht. De laatste 3. Wetenschap en technologie. 1609. Henry Hudson vaart de naar hem genoemde rivier op. En 1721. De Duitse natuuronderzoeker Camarius ontdekt de geslachtelijkheid der planten. Oh. Dat is nog een voordeeltje een keer. Positief nieuws. 1952. Plaatsing van de eerste kunstmatige hartklep. Voor mij was dat in Zuid-Afrika gebeurd.
0: Maar nee, dat was een harttransplantatie.
1: Oh, dat is transplantatie, ja. Dit is een hartklep. Dit is een hartklep.
0: Dat is klep.
1: Klepje. Dan gaan we over naar de dag en stemmen muziekweetjes. Op 11 september 1972 geven de Faces een uitverkocht concert in de Madison Square Garden in New York. De groep bestaat uit de zanger Rod Stewart, bassist Ronnie Lane, drummer Kenny Jones en toetsenist Ian McLagan en gitarist Ron Woods.
0: En hier zijn ze, dames en heren, uit 71. Thank God, stay with me.

0: dames en heren, uit 1971. And stay with me and thank God it's Friday. Hij was afgelopen week nog in Paradiso, Ron Wood.
1: Ja.
0: Die is al 79. En al die gasten zijn rond de 80, hè.
1: Ron is een van de jongsten nog die nog leeft. Ja, de drummer was de jongste, maar niet zo verleden natuurlijk.
0: Ja, en Rod Stewart die treedt ook nog steeds op, maar die moet regelmatig van het podium worden gehaald. Ja. Dan stort hij in elkaar. Maar goed, Ron Wood had er nog zin in en die was afgelopen week in Paradiso.
1: Fantastisch.
0: We hebben je gezegd, dames en heren. 9-11 was een dag die de wereld voorgoed veranderde. En dat gaan we je laten horen. Aan de hand van geluidsfragmenten. Het was, net zoals ik en Lawrence en al jullie luisteraars, weten we precies nog wat voor een dag het was. 11 september. Het was een prachtige dag. Net als in New York. En toen begon ineens iets te dagen.
1: Het was dinsdag 11 september 2001. In Nederland was het 3:00 middags. In New York 9:00 ochtends. Een kwartier eerder, was het American Airlines Flight 11 in de Noordtoren van het World Trade Center gecrashed. De allereerste melding in Nederland van het begin van deze gitzwarte dag was op het radiojournaal van 3:00.
2: 3:00. Enkele buien, morgen meer zon. Tot avond is het overwegend droog. Het is 18 graden. Herman van der Zand met het NOS Radio Nieuws. Zojuist is bekend geworden dat een vliegtuig is neergestort op het World Trade Center in New York. Over slachtoffers is nog niets bekend. Volgens de eerste berichten gaat het om een passagiersvliegtuig dat is terechtgekomen op de belangrijkste toren van het gebouw. Er zouden verschillende explosies zijn geweest. De toren staat in brand.
1: Toen wisten we nog niet dat dit het begin was van de grootste terroristische aanval ooit. Het begin van het besef dat het een aanval was, kwam om 3:08. Hans Schiffers heeft net zijn eerste plaat gedraaid en schakelt dan direct naar de Verenigde Staten.
3: Zoals u hoorde op het nieuws, een vliegtuig is neergestort in een van de torens van het World Trade Center in New York. In het gebouw is brand uitgebroken. Radio 2-correspondent Reinhard van Wachtendonk, goedemiddag.
4: Hey, goedemiddag.
3: Het laatste nieuws is dat het vliegtuigen zouden zijn geweest.
4: Ja, het is allemaal erg onduidelijk, maar ook het wordt steeds griezeliger. Nadat er een eerste vliegtuig of wat het ook is geweest, een van de torens binnen is gevlogen. Ongeveer 10 minuten later zagen we een tweede vliegtuig of iets wat leek op een vliegtuig de andere toren raken. Dus beide tweelingtorens. Ja, beide tweelingtorens van de World Trade Tower staan nu in brand. En omdat het 10 minuten na elkaar gebeurde, dat kan, zou je haast zeggen, bijna geen toeval zijn.
3: Nee. Maar waar zou je aan kunnen denken? Een aanslag?
4: Nou, dan begin je te denken aan een aanslag, ja. En dat, je weet dat de Amerikanen vrezen dat er terreuraanslagen gepleegd zullen worden. Dan, kijk, de eerste keer had een ongeluk kunnen zijn, maar de tweede keer was het heel duidelijk dat er een vliegtuig recht op aan kwam vliegen en een spectaculaire explosie ontstond. Dus ja, dan begin je echt aan aanslagen te denken.

0: humans. And I don't want to die in an air disaster. Little did he know in 1974. Thank God it's Friday, dames en heren. We nemen je mee aan de hand van geluidsfragmenten door 9-11. Wat gebeurde er die dag? Je weet het. Maar we halen je weer terug met die fragmenten.
1: Nederland wist dus dat 3:08 dat het een terroristische aanval was. De toenmalige president George Bush was in Florida op een school waar hij een leesles bij woonde. De hele perspool van het Witte Huis was daarbij en men had natuurlijk al van het eerste vliegtuig gehoord. De chief of staff van het Witte Huis krijgt dan informatie over het tweede vliegtuig en fluistert dat in het oor van George Bush. We kennen allemaal de beelden. Het moment dat Bush verneemt dat zijn land under attack is, kun je nu horen aan het klikken van de camera's van de fotografen.
2: 60 on page 153.
1: Andrew Card was de chief of staff. Hier vertelt hij over het krankzinnige, maar later legendarische moment.
3: And then the teacher told the students to take out their books. They were going to read a book with the president. And as the students were reaching under their desk to get their books, that's when I walked up to the president. And I was pleased he did not turn around to me, but I leaned down and whispered into his ear, "A second plane hit the second tower. America is under attack."

0: ABBA uit 1982 in Thank God It's Friday and Under Attack. En dat lag, dames en heren, de Verenigde Staten op 11 september 2001. Maar voordat die vliegtuigen daadwerkelijk het World Trade Center invlogen, begon men al in de gaten te krijgen dat er echt iets helemaal mis was.
1: Rond 8:15 in de ochtend van 11 september 2001 begon de luchtverkeersleiding in de Verenigde Staten in de gaten te krijgen dat er iets goed mis was. Begrepen dit men het nog niet. De eerste melding kwam rechtstreeks uit Flight 11. De kapers hebben het toestel overgenomen. Mohammed Atta vliegt het toestel. Een passagier die de kapers tegen probeerde te houden is al doodgestoken. Stewardess Betty Ang belt vanuit het toestel met United Airlines. We hear

0: Mr. Big and Wild World uit 1994. Nou, dat was het inderdaad. Het origineel, dames en heren, is van Cat Stevens. Maar die heeft zich bekeerd tot de islam. Dus we hebben deze versie gekozen. Uit 1994. Thank God it's Friday, dames en heren. En we vragen ons allemaal af, en je weet het zelf waarschijnlijk ook, waar was jij toen je het hoorde? Onze ouders hadden hun waar was jij toen je het hoorde moment met de dood van John F. Kennedy. De moord op, moet ik eerlijk zeggen. En deze generatie, jullie aan de andere kant van de radio, Loris en ik, hadden het op 11 september 2001. Waar was jij?
1: Ik was aan het filmen met Tatum Dagelet in het programma Chat Choice in 2001. Dat was een programma waar daar kon je op inschrijven. En dan gingen wij met een grote Amerikaanse bus gingen we rondrijden door Nederland naar de ene persoon.
0: Ja.
1: Die namen we mee naar de andere persoon. En dan zaten ze samen met Tatum in de bus. Dan ging Tatum eruit.
0: Eigenlijk net als wat Robert... hoe heet je gozer? Hoe heet je nou, joh? Die Mr. Love... tegenwoordig doet.
1: Oh, ja. Ja, nou...
0: Met die caravan dan.
1: Maar, ja, toen... Ja. Maar dit was in de Amerikaanse... Inderdaad, in een Amerikaanse van. En dan ging Tatum met hun praten in de bus. Ging zij eruit en dan mochten zij verder praten. En als het een klik was, was het een klik. En dan gingen ze daarna vertellen... wat ze
0: ik wil een grap maken,
1: samen gingen doen. Nee, we mogen geen grappen maken.
0: Nee,
1: het programma heette Chat Choice.
0: Ja. En toen?
1: En... Danny Rook was ook presentator ervan. Dus of was het ene keer met Danny Rook en de andere keer met Tatum Dagelet. En toen zaten wij... We moesten kabels uitleggen. En die bus stond daar voor de deur bij diegene. En Tatum ging alvast naar binnen om een voorgesprek te doen. En op een gegeven moment dan hoorden we van de redacteur... die erbij was en de productie van... jongens, is wat ernstigs gebeurd, is een vliegtuigje... in de toren... was eerst een vliegtuigje namelijk... in de Twin Towers gevlogen. En wij, oh, wat vervelend. Nou ja, goed, dat kan gebeuren. Nou ja, kan gebeuren. En daarna hoorden we van, nee, het was geen vliegtuigje. Het was een Boeing. Grote Boeing. En toen gingen we draaien en toen waren we klaar daar. En toen hoorden we dat er nog een Boeing... Ja. En dat geloofden wij niet. Ja, en dat was het hele verhaal eigenlijk.
0: Ik was mijn klant in Amsterdam. En ik reed terug. Het was een prachtige dag. En ik rijd op de Stichtse brug van de A1 naar de A6.
1: Ja.
0: Terug naar de zaak. En ik heb de radio aan. En ik hoor dus inderdaad dat radiojournaal...
2: Ja, hoe kan dat nou, man?
0: Hoe kan je nou over een vliegtuig...
1: Ja, zo dacht je er ook over.
0: Hoe is dat nou mogelijk?
1: Precies dat, ja.
0: En ik zat erover na te denken. Ik denk, dit is echt totale... Dit klopt niet.
1: Dat hadden wij ook, ja.
0: En toen hoorde ik het tweebericht. Er is er nog eentje ingevlogen.
1: Toen wist ik het.
0: Toen wist ik het.
1: Ja, ik ook, ja. Ja. Het was echt een vreselijke reis terug naar huis, kan ik je melden.
0: Veel muziek gemaakt, dames en heren. Over 9-11. Een van de belangrijkste artiesten die dit van... Nou, zich af heeft geschreven, is Bruce Springsteen. Het is het album dat is uitgebracht op 30 juli 2002. Het is een van zijn meest geprezen en betekenisvolle albums, grotendeels geschreven als reactie op de emotionele nasleep van 9-11. Dit is de titelsong, The Rising.

0: live uitzending van Thank God It's Friday.
1: Thank God It's Friday!
0: Kijk, luister en reageer mee met Loris en Wiebe.
2: En dan nu,
0: live, over naar De Loft.

0: van 8 uur tot aan 9 uur is dit live uit de Lostillaar. Thank God it's Friday. Je hoorde Jeff Wayne en Justin Hayward, die laatste van de Moody Blues, met Eve of the War uit 1978. Het was een musical naar aanleiding van natuurlijk het hoorspel van Orson Welles, War of the Worlds. Is dat een dramatische plaat die we gekozen hebben? Nee, dat is het niet. Want vanaf 9-11, vanaf 11 september 2001, 25 jaar geleden, was dit de start van de War of the Worlds. En je hoort in dit uur dat dat ook daadwerkelijk zo is. De aanslagen van 11 september 2001... 9-11 omvat een viertal terroristische aanslagen die op de ochtend van dinsdag 11 september 2001 door middel van gekaapte passagiervliegtuigen in het noordoosten van de Verenigde Staten werden uitgevoerd. In dit uur hoor je alle fragmenten die daarover gaan. Nogmaals, een waarschuwing. Sommige momenten kunnen, geluidsfragmenten kunnen als schokkend worden ervaren. Lawrence, ga je, jongen.
1: Ja, ik denk dat we het eerste uur mooi doorgekomen zijn. En ja, het is toch een soort eerbetoon aan, aan alle slachtoffers. En 25 jaar geleden. En ik vind het fijn dat we samen toch dit samen kunnen doen. Ik ben echt. Ik heb er een goed gevoel bij. Normaal is het één ouwe hoer en ding.
0: Gaat ook een stuk makkelijker.
1: En gebeuren. Ja. Dat is inderdaad veel gemakkelijker voor ons. Dat doen we al meer dan 10 jaar. Alleen, dit vind ik ook wel mooi om te doen ter nagedachtenis. Nagedachtenis van de mensen die ons ontkomen zijn door deze ramp. Ja.
0: Daarom doen we het ook, dames en heren. Straks om 9:30 het gedicht van de week. Ik heb in het vorige uur al gezegd, Lawrence heeft hem in Spanje geschreven. Hij heeft er lang over gedaan. En dat is te horen. Dames en heren, ja, geen grappen dus in deze Thank God It's Friday. Maar wel een studio vol met emotie. Die hopelijk ook aan jullie kant van de studio, of van de radio uitkomt. Wij weten wat er nog gaat komen dit tweede uur. En we hopen dat je blijft luisteren. Tot aan 9 uur.
2: Thank God it's Friday.
3: I am the God of hellfire. And I bring you

0: mopje muziek, dames en heren, op de vrijdagavond. Crazy World of Arthur Brown en Fire uit 1968 op Radio Seabreeze. Dames en heren, het is vandaag 11 september. Tijd voor de dag.
1: De dag. Tweede uur gaan we altijd naar de geborenen. En dat was in 1917. Bob Spaak, Nederlands sportjournalist.
0: Oh ja.
1: Spaak, ja, is wel bekend. Wij hebben hem waarschijnlijk nooit gehoord, maar het is wel een bekende naam. 1937, koningin Paola van België is geboren. Oh. En in 1945, der Franzel Beckenbauer, helaas overleden.
0: De keizer.
1: De keizer Frans is overleden in 2024. 1950, Barry Sheen, wie kent hem niet, Brits motorcoureur, overleden in 2003. 1955, Faye Lawski, Nederlands zangeres en componiste. 1962, Philip de Winter, Belgisch politicus, is ook vandaag jarig. En in 1972 is geboren Ricky Kroll, Nederlands actreutel. En vrouw van, weet je ook alweer, maar even nou kijken.
0: Bij mij moet je niet vragen, want ik...
1: 1984, Raven van Dorst. Ja, heel aparte dame is dat, maar...
0: Nou, dat mag enige naam
1: Maar hebben. Ze is wel goed in haar manier van presenteren, vind ik. Ja, vind ik wel. Dus dat mag gezegd. 1991, Welmoed Seidsma, Nederlands televisiepresentatreutel. Die is ook vandaag jarig. Ik weet niet hoe oud ze geworden is. Nou, denk ik.
0: Ze is vorig jaar bevallen.
1: Ja.
0: Is een blije moeder.
1: Een blije moeder. En dat vind ik ook leuk voor Welmoed.
0: Ja, zeker.
1: De overledene, 1971, Nikita Khrushchev. Ja, 77 jaar geworden, secretaris-generaal van de Communistische Partij in de Sovjet-Unie. 1973 hadden we in het eerste uur al zelfmoord gepleegd. Salvador Allende, 65 jaar was hij maar. President van Chili, van 1970 tot 1973. 1978, ja, dat weet ik nog wel. Ronnie Patterson, 34 jaar maar, Zweeds autocoureur. Is ook niet overleden door... Door een ziekte of zo, maar hij was door een ongeluk. 1987, Peter Tosh. Winston Hubert McIntosh. 42 jaar geworden, Jamaicaans reggae muzikant. 1990, Dirk van der Duim. 82 jaar geworden, Nederlands schaatser. En winnaar van de zesde Elfstedentocht. 2001, ja, die wilde ik eigenlijk niet noemen, want ze staan er eenmaal in. Ik ga er even snel overheen. 2001, Mohammed Atta. En 2001, Jahid Jarrah.
0: Nou, die mag je wel even achterwege laten.
1: Allebei terroristen. Ja. Nou ja, daar gaat deze uitzending
0: over. En de rest
1: over.
0: Van die 17 ook. Doei.
1: Fijn voor ze.
0: Ja.
1: Ik hoop dat ze 84 maagden hebben boven de hemel. In 2021, François...
0: Met een baard.
1: Met een grote baard, ja. François Bollinger. Ja, daar schrok ik wel van. Dat weet ik nog wel. François Bollinger, 67 jaar geworden, Nederlands presentator, regisseur, eindredacteur, producent, componist en ondernemer. Overleden in 1924. Peter Klashorst, 67 jaar geworden, maar Nederlands kunstschilder, fotograaf en muzikant. Dan gaan we naar de muziekjaar van 11 september deze dag. 1944, Barry White. Ja, wie kent hem niet? Onze soulzanger uit de United States. 1944, Colin Young van de Foundations. 1945, Bert Berger.
0: Berger?
1: Cindy Ontbert.
0: Ja, dat is Bert van
1: Ja. Iemand weer de zontak. Lala. 1946, David Garrick.
0: Tingelingeling. Oh nee. Ja. Geen grappen vandaag, sorry.
1: Ja, we zitten helemaal in ons systeem. Dan maken de mensen niet uit. 1949, Johnny Manahutu van Masada. Was vandaag ook jarig. En 1954, Julia Loco. Oh, die zangeres uit Nederland. 1966, Ben Folds. Ben Folds, 5. Oké, hij is toetsenist en zanger. En 1952, Gary Beckley. From the States.
0: From America. Zo heette de band, America.
1: Ja, uit de States.
0: Uit de States ook.
1: Ja, dat zeg ik. Ja.

0: Horse With No Name. Dat was hun grootste hit. Maar dit was een tweede hit. Venture Highway. In Thank God It's Friday, dames en heren. U weet het. We nemen u aan de hand van fragmenten mee. Geluidsfragmenten langs die dag. Die gitzwarte dag. Die 9-11, 11 september 2001 heette.
1: Om 8.46 uur boort Flight 11 zich in de Noordtoren van het WTC. Het markeerde het macabere begin van de oorlog door moslim-extremisten tegen het Vrije Westen. Sindsdien zijn er wereldwijd vele duizenden terroristische aanslagen geweest tot op de dag van vandaag. De eerste aanslag werd toevallig gefilmd door een Franse filmploeg die een documentaire maakte over de brandweer in New York. En dat klonk zo. Toen wist de luchtverkeersleiding dat het dramatisch fout ging in New York en de Verenigde Staten. Er waren tenslotte meerdere gekaapte vliegtuigen en dat wist men. In één ervan sprong even later bijzonder in het oog United Airlines Flight 175. Luister mee met twee air traffic controllers die live de flight van 175 snel zien dalen en het WTC zien invliegen.
2: Incredible to hear the voice of the lead hijacker, Mohammed Atta. Now, just over half an hour later, at 9.02 a.m. Eastern Time, air traffic controllers trying to figure out what's going on with the second plane. This is United Airlines Flight 175. Follow the purple track here. It has already looped south of New York, heading north toward the south tower of the World Trade Center, and two air traffic controllers practically narrate the impact. Take a listen.
3: Hey, can you look out your window right now?
4: Yeah.
3: Can you see God about 4,000 feet, about 5 east of your airport right now? Looks like he's...
4: Yeah, I see him.
3: Do you see God? Look, is he descending for the building also?
4: He's descending really quick too, yeah.
3: Well, that's...
4: 2,500 feet now. He just dropped 800 feet in like one sweep.
3: That's another situation. What kind of airplane is that? Can you guys tell?
4: I don't know. I'll read it out in a minute. Another one just hit the building.
3: Wow. Another one just hit the World Trade.
4: The whole building just came apart.
3: Oh my God. Holy smokes.

0: Nicky Goes to Hollywood. In het midden van de Koude Oorlog, toen we nog dachten dat het Amerika en Rusland zou zijn die toen nog de Sovjet-Unie een wereldoorlog zouden starten. In 1984, ten tijde van de Koude Oorlog, a little did they know dat in 2001 bleek dat het de islamitische wereld was die een oorlog startte tegen de westerse wereld die tot op de dag van vandaag voortwoedt. Die gedachtes heeft Lawrence gehad, dames en heren, tijdens het maken van het gedicht.
1: Een teder moment. And thank God it's Friday. EQ, IQ en LQ. Lawrence Kwaadvlieg. Gedicht van de week.
0: Wetende dat deze uitzending en dit thema eraan zou te komen, wat voor iedereen beladen en emotioneel is, heeft Lawrence zich in Spanje aan het schrijven van dit gedicht gezet. Het is poëzie. Poëzie is een literaire vorm waarin taal op een creatieve en vaak ritmische manier wordt gebruikt om gevoelens, gedachten, beelden of ideeën uit te drukken. In de ruim 10 jaar dat we dit programma maken, dames en heren, is dit een van zijn mooiste gedichten. Het heet Trillende Torens.
2: De gevleugelde raven. Met hun puntige snavels rijgen in de blauwe ochtend als koelbloedige gieren het staal en glas aan stukken. Diep in de stalen wand vouwden ze haar vleugels. De vogels stierven in de inslag. Regen van as en vuur achterlatend. Lucht gevuld van dwarrelend grijs en papier. Een vleesgeworden sterveling verdwijnt in vuur en chaos. Samen met de muzelman, met zijn radicale boek. In de tweeling op Ground Zero. Smeltend in elkaar als het goed en het kwaad. Tussen twee trillende torens. Waar het beton bezweek. Tot een stil en stoffig kerkhof.

0: 1977. Dat ging over een Boeing 707. Terwijl het in dit geval Boeing 757 en 767 zijn geweest. Die de aanslagen hebben gepleegd. En daarvoor natuurlijk het gedicht van Lawrence, dames en heren. Wat nou, in ieder geval bij ons nodige emotie heeft losgemaakt. Maar dit, ja, cumuleert ook met de geluidsfragmenten die je hoort. En je beleeft eigenlijk die dag, 25 jaar geleden, exact op deze dag, terug hoe het was. En ik weet nog heel goed dat het beangstigende gevoel van, ja, maar wat nou nog meer? Nu weten we het wat er gebeurd is. Maar toen het zich ontvouwde, wisten we niks. Er waren verhalen dat er, weet ik hoeveel vliegtuigen onderweg waren.
1: Ja, toch?
0: Nou, overal. En
1: zeker.
0: Waren ze ook in Nederland? Waar, we wisten het niet.
1: Veel was onduidelijk. En vooral beangstigend in de eerste uren. Wat gaat er nog meer gebeuren? Hoeveel gekaapte vliegtuigen zijn er eigenlijk? United Airlines Flight 93 was onderweg van San Francisco en gedraaid naar Washington om in het Capitool te crashen. De passagiers waren op de hoogte van wat er met het WTC gebeurd was en wisten dat hen hetzelfde lot was beschoren. Ze besloten de cockpit te bestormen. Het toestel is daardoor neergestort in Shanksville, Pennsylvania. De laatste momenten zijn te horen geweest bij de luchtverkeersleiding. En die hoor je nu.
2: You've got air traffic control trying to track United Airlines Flight 93. Cleveland Air Traffic Control is trying to get another flight, American Airlines Flight 1060, to help find Flight 93. But that Cleveland controller picks up some audio from inside Flight 93. If you listen carefully, you can hear people screaming. And listen very carefully, you'll hear someone seemingly saying, "We're all going to die in here." Listen.
3: That's American 1060.
1: Inmiddels zijn de beelden de wereld over. Het RTL Nieuws is in Nederland de eerste die een live tv-uitzending over de aanslagen heeft. Dit was de eerste opening met een nog jonge Rick Niemann.
4: Goedemiddag. Twee vliegtuigen zijn neergestort op het World Trade Center in New York. Het gebeurde precies 1 uur geleden. Volgens de eerste berichten zijn er 6 doden en zeker 1000 gewonden. In de gebouwen werken 100.000 mensen. Het gaat vrijwel zeker om een aanslag. Een Palestijnse groepering die DFLP heet, claimt verantwoordelijkheid. Volgens de FBI werd er vanmiddag tenminste 1 vliegtuig gekapt.

0: Watch a Revival. En thank God it's Friday, dames en heren. Uitzending die in teken staat van 9-11. 11 september 2001. Het is exact 25 jaar geleden. We benaderen de apotheose van deze uitzending, als je het al zo mag noemen. Het laatste gedeelte van... Pardon, wat zich die dag afspeelde. Het was onbekend wat er gebeurd was. En we hadden het nog nooit in ons leven gezien, dames en heren.
1: De wereld kreeg een schok na die livebeelden uit Amerika. Inmiddels was er geen serieus televisiestation ter wereld die meer... die de beelden niet live uitzond. De meest schokkende beelden van de dag waren zonder meer het instorten van de torens van het World Trade Center. Ineens, zonder aankondiging, stortte in de Zuidtoren van het WTC in... om 10:01 in New York. En dat was 4:01 hier in Nederland. 29 minuten later stortte ook de Noordtoren in. Je hoort opnieuw Rick Niemann met correspondent Max Westerman live uit zijn appartement met uitzicht over Manhattan en dus ook de torens van het WTC.
2: Connie, ik ga je onderbreken. We gaan even naar Max Westerman. Ik kom zo bij je terug. Sorry, Connie. Max Westerman. Ik hoor Max niet. Jullie wel in de regie?
3: Het World Trade Center is ingestort. Dat zijn de berichten van beneden uit Manhattan, dat een van de gebouwen van het World Trade Center waarschijnlijk onder de schade is bezweken en is ingestort. Die gebouwen zijn 110 etages hoog. Het zijn de hoogste gebouwen in New York. Zoals je weet werden ze in 1993 ook door een terroristische aanval getroffen. Nu is één van die gebouwen, één van de twee die door vliegtuigen werd getroffen, rondom 9 uur onze tijd, is ingestort.
2: Kan jij al enige inschatting maken, Max? Kan jij al inschatting maken of vooral geëvacueerd werd uit dat gebouw na die eerdere aanslagen? Zijn er al een hoop mensen uitgekomen? Weet je dat?
3: Ja, uiteraard. Mensen stroomden naar buiten. Alleen je weet niet hoeveel mensen al binnen waren kort voor 9. Waarschijnlijk de meeste mensen al. Er werken 40.000 mensen in dat gebouw. Het is een uur later. Je mag hopen dat inderdaad de meeste eruit waren.
2: Hmm. Max, hang jij nog? Ben je nog aan de telefoon?
4: Ik ben nog aan mijn telefoon, ja.
2: Weet jij of er al... Ik bedoel, dat is wellicht speculatie op dit moment.
4: Oh, maar beide gebouwen van het World Trade Center zijn ingestort nu. Beide gebouwen van het World Trade Center zijn ingestort.
2: We hebben daar...
4: Dus ook het...
2: Ja, ga maar.
4: Ook het tweede gebouw van het World Trade Center is ingestort. We zien hier inderdaad een enorme wolk puin... een rook boven de stad uitstijgen... waar eens het World Trade Center stond... Beide gebouwen 110 etages hoog, eens de werkplaats van 40.000 mensen, zijn nu ingestort. Wat de terreuraanval in 1993 niet kon bereiken, is dus nu gebeurd.
1: Het hield nog niet op. American Airlines Flight 77 steeg op van Dulles Airport in Washington om... nadat het gekaapt is, terug te keren in Washington. Doelwit was het Pentagon, het immense gebouw van het Amerikaanse ministerie van Defensie in Arlington, vlakbij Washington.

0: Oyster Cult. And thank God it's Friday. And don't fear the Reaper. Het is vandaag 11 september 2026. Het is exact 25 jaar geleden dat de dag voor de wereld voorgoed veranderde. Daar zijn we de uitzending mee begonnen en daar sluiten we hem ook mee af. U zult wel denken, nou, dat zijn misschien wel hele grote woorden. Maar dat is niet zo, dames en heren. Die woorden die kloppen. En dat gaan we u nu vertellen.
1: De meest gebruikte en breed geciteerde schatting komt van het Cost of Warpole Project van Brown University. En dat is het Watson Institute. Dat is een langlopend onafhankelijk onderzoeksproject dat de directe en indirecte gevolgen van de post-9/11 oorlogen in kaart brengt. Directe slachtoffers van 9/11 zelf. Op 11 september 2001 waren het 2.977 slachtoffers. Inclusief de 19 kapers. Daarna zijn er nog duizenden extra doden gevallen door 9/11 gerelateerde ziekten. Zoals kanker, ademhalingsproblemen, etc. Onder hulpverleners, omwonenden en overlevenden. Recente cijfers van 2026 spreken van ruim 9.400 tot 9.600 extra doden in de United States.
0: Maar dan de doden in de oorlogen die volgden op deze aanslagen op 9/11. Het Cost of War project telt de conflicten mee waarin de Verenigde Staten na 9/11 grootschalige antiterrorisme operaties uitvoerden. In Afghanistan, Pakistan 2001 tot 2021, Irak 2003 tot heden, Syrië, Jemen en kleinere operaties elders. Directe oorlogsdoden, geweld, bommen, kogels, gevechten, 905.000 tot 940.000 mensen. Dit zijn burgers, strijders van alle partijen, Amerikaanse en geallieerde militairen, journalisten en hulpverleners. Indirecte doden door ziekte, ondervoeding, ingestorte gezondheidszorg, verwoeste infrastructuur, vluchtelingenstromen, etc. worden geschat op 3,6 tot 3,8 miljoen. Het project gebruikt hiervoor een gangbare richtlijn. Voor elke directe oorlogsdode vallen er gemiddeld ongeveer 4 indirecte doden.
1: Als je de directe 9/11 slachtoffers en de latere ziektegerelateerde doden in de VS en de oorlogen bij elkaar optelt, kom je op een ruwe schatting van 4,5 tot 4,7 miljoen doden wereldwijd.
0: We gaan terug naar de mensen. De mensen van 9/11. En er zijn veel, heel veel stemmen bewaard gebleven in de eerste slachtoffers die vielen. De slachtoffers van die eerste aanslagen. Mensen in het World Trade Center die naar 911 belden. Mensen die uit de vliegtuigen naar hun geliefde belden. We geven een waarschuwing. De volgende opname kunnen als schokkend worden ervaren.
2: Thank you, 9/5. Good morning. Have a good day.
3: Hi, what's your number again, please?
2: 8695.
3: Oh my God, I'm on the 83rd floor. 86
2: what? I'm on the 83rd floor. 8695. 8695. She at the World Trade Center. Someone having difficulty breathing on the 83rd floor. Okay, ma'am. How you doing?
3: Are they going to be able to get somebody up here?
2: Well, of course, ma'am. We're coming up to you.
3: Well, there's no one here yet, and the floor is completely engulfed. We're on the floor, and we can't breathe.
2: Okay.
3: And it's very, very, very hot.
2: Are the lights still on?
3: The lights are on, but it's very hot.
2: Ma'am,
3: thank you. Very hot. We're all the way on the other side of Liberty, and it's very, very hot.
4: Ryan, this is on an airplane that's been hijacked. If things don't go well, it's not good news. I just want you to know I absolutely love you. I want you to do good. Go have a good time. Same to my parents and everybody. And I just totally love you, and I'll see you in the future. Bye, babe.
5: Tuesday, 9:47 a.m.
6: Hi, baby. Baby, you have to listen to me carefully. I'm on a plane that's been hijacked. I'm on the plane. I'm calling from the plane. I want to tell you I love you. Please tell my children that I love them very much. And I'm so sorry, babe. I hope to be able to see your face again, baby. I love you. Bye.
7: At number 2 World Trade Center, right?
3: 80
2: students in the walking.
3: They're not ready to die, but it's getting bad. I'm on the 83rd floor.
2: I'm gonna die, aren't I? No, no, no, no, no, no. I'm gonna die.
8: ma'am, say your prayers. We're going to think positive because you got to help each other get off the floor.
3: I'm going to die.

0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze. De eerste slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zullen dit weekend met ambulances terug naar Nederland worden gebracht. Dat verwacht alarmcentrale Eurocross. 12 passagiers zijn inmiddels ondergebracht in een hotel. De bus reed donderdagmiddag vermoedelijk tegen een blok van een wegafzetting en vloog door de vangrail. Er vielen 5 dodelijke slachtoffers. 40 mensen raakten gewond. De chauffeur van de OAT-bus bleef ongedeerd, maar is er mentaal slecht aan toe. Volgens Amerikaanse regeringsfunctionarissen is gisteren een belangrijk oliepijpleidingssysteem in Saoedi-Arabië door drones of andere projectielen geraakt. Minstens 2 pompstations van de Oost-West-pijplijn zouden beschadigd zijn. De functionarissen hebben tegen CNN gezegd dat de projectielen uit Irak afkomstig waren. Er zijn in Irak aan Iran gelieerde milities actief. De berichten zijn niet door de Saoedische regering bevestigd. Textielketen Zeeman roept rompertjes terug waarvan sommige knoopjes loszitten. Daardoor zouden baby's kunnen stikken. Het gaat om rompers die verkocht zijn tussen 15 juni en 20 augustus dit jaar. In de effenkleuren lila, lichtroze en lichtgroen en in wit met een dinosaurussenprint. Zeeman vraagt klanten om ze terug naar de winkel te brengen. Het was deze zomer nog nooit zo druk in het luchtruim boven Europa. Er waren dagelijks gemiddeld 36.000 vluchten in de lucht. Dat is een stijging van bijna 2,5%, meldt luchtverkeersleidingsdienst Eurocontrol. Ondanks de drukte steeg het aantal vluchten dat op tijd aankwam naar 72,6%. Het weer. Opklaringen met vooral in de oostelijke helft nog wat regen of motregen. In de nacht daalt het kwik bij weinig wind naar 10 graden. Morgen zonnige periode en droog bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
3: Trouwpak op maat voor dames, heren en non-binair. Bezoek yourtailor.nl.
4: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Goedendag, luisteraars. Jawel, jawel, jawel. Dit is Ben Kramer. Ja, dat hoor je niet elke keer op deze zender, maar nu wel. En weet u waar u naar luistert? Nou, voor alle zeker, nog één keer. Radio Seabreeze AM.

at 10 p.m. Feel the 70s with Roger Dudman. 70s soirée at Seabreeze AM.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze. De politie meldt dat in een recreatiegebied bij Delft deze zomer meerdere vrouwen van hun fiets zijn getrokken of geslagen. Twee van hen werden aangerand. De incidenten vonden in juli en september plaats, telkens midden in de nacht in het Delftse Hout. Omdat ze in relatief korte periode in hetzelfde gebied plaatsvonden, wordt gekeken of er een samenhang is. Zo laat de politie vandaag aan Omroep West weten. Het gebied wordt nu extra in de gaten gehouden. In het Engelse parlement is vandaag een wetsvoorstel gesneuveld dat hulp bij zelfdoding zou legaliseren. Het voorstel waarin volwassenen met minder dan 6 maanden te leven met medische hulp een einde aan hun leven zouden kunnen maken, werd met een nipte meerderheid verworpen. Tegenstanders zijn bang dat kwetsbare mensen onder druk kunnen worden gezet om een einde aan hun leven te maken. Ook zou eerst de zorg voor terminaal zieke patiënten moeten worden verbeterd. De eerste slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zullen dit weekend met ambulances terug naar Nederland worden gebracht. Dat verwacht alarmcentrale Eurocross. De bus reed donderdagmiddag vermoedelijk tegen een blok van een wegafzetting en vloog door de vangrail. Er vielen 5 dodelijke slachtoffers. 40 mensen raakten gewond. De chauffeur van de OAT-bus bleef ongedeerd, maar is er mentaal slecht aan toe. Volgens Amerikaanse regeringsfunctionarissen is gisteren een belangrijk oliepijpleidingssysteem in Saoedi-Arabië door drones of andere projectielen geraakt. Minstens 2 pompstations van de Oost-West-pijplijn zouden beschadigd zijn. De functionarissen hebben tegen CNN gezegd dat de projectielen uit Irak afkomstig waren. Er zijn in Irak aan Iran gelieerde milities actief. Het weer. Opklaringen met vooral in de oostelijke helft nog wat regen of motregen. In de nacht daalt het kwik bij weinig wind naar 10 graden. Morgen zonnige periode en droog bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
3: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
4: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde middengolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Bij een ontsporing van een trein in Noord-Frankrijk zijn vrijdagavond tenminste 20 gewonden gevallen. Volgens de politie raakte de regionale trein die onderweg was tussen Rouen en Caen in Normandië rond 7:15 een onbekend object. 4 wagons liepen uit de rails en 1 wagon kantelde. Er waren 200 passagiers aan boord. De hulpdiensten zijn ter plaatse en de Franse spoorwegen SNCF doet onderzoek naar de toedracht. In Oostenrijk is een 44-jarige Nederlandse wandelaar 30 meter naar beneden gestort. De man gleed donderdagmiddag uit over een rotsblok. Hij was samen met 2 andere wandelaars op weg naar de Europahütte, een berghut vlakbij de Italiaanse grens in de buurt van de Brennerpas. Hij liep ernstig hoofdletsel op en is met een reddingshelikopter naar een ziekenhuis in Innsbruck gebracht. De politie meldt dat in een recreatiegebied bij Delft deze zomer meerdere vrouwen van hun fiets zijn getrokken of geslagen. 2 van hen werden aangerand. De incidenten vonden in juli en september plaats, telkens midden in de nacht in het Delftse Hout. Omdat ze in relatief korte periode in hetzelfde gebied plaatsvonden, wordt gekeken of er een samenhang is. Zo laat de politie vandaag aan Omroep West weten. Het gebied wordt nu extra in de gaten gehouden. In het Engelse parlement is vandaag een wetsvoorstel gesneuveld dat hulp bij zelfdoding zou legaliseren. Het voorstel waarin volwassenen met minder dan 6 maanden te leven met medische hulp een einde aan hun leven zouden kunnen maken, werd met een nipte meerderheid verworpen. Tegenstanders zijn bang dat kwetsbare mensen onder druk kunnen worden gezet om een einde aan hun leven te maken. Ook zou eerst de zorg voor terminaal zieke patiënten moeten worden verbeterd. Het weer, opklaringen en hier en daar mist, vooral in het oosten. Bij weinig wind daalt het kwik naar 10 graden. Overdag zonnig en droog bij een graad of 22.
1: Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
5: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze-app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze. De politie in Brazilië doet onderzoek naar mogelijke corruptie door presidentskandidaat Flavio Bolsonaro. Hij zou ruim 10 miljoen euro hebben aangenomen van een voormalige bankier die vanwege een grote fraudezaak vastzit. De zoon van de voormalige president Jair Bolsonaro is de uitdager van de huidige president Lula in de verkiezingen van volgende maand. Met het geld zou Bolsonaro een film over zijn vader hebben gefinancierd. Die wordt nu voorlopig niet vertoond. Bij een ontsporing van een trein in Noord-Frankrijk zijn vrijdagavond 44 gewonden gevallen. Eén vrouw verkeert in kritieke toestand. De regionale trein die onderweg was tussen Rouen en Caen in Normandië raakte rond 7:15 een metalen voorwerp op de rails. 4 wagons liepen uit de rails en 1 wagon kantelde. Er waren 200 passagiers aan boord. Een jongen uit het Gelderse Beuningen is overleden nadat hij woensdag moest worden gereanimeerd in een zwembad in Afferden. Het voorval deed zich voor tijdens een zwemuur van een school voor speciaal onderwijs, zo meldt Omroep Gelderland. Over de toedracht en de leeftijd en identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Op het Centraal Station in Zürich is een man zwaar gewond geraakt toen hij tegen de gesloten deuren van een wegrijdende trein schopte en daarbij onder de trein terechtkwam. De 58-jarige Zwitser is in een ziekenhuis opgenomen. De politie onderzocht aanvankelijk of de man wellicht door toedoen van iemand anders was gevallen, maar sluit dat nu na onderzoek uit. Het weer, opklaringen en hier en daar mist, vooral in het oosten. Bij weinig wind daalt het kwik naar 10 graden. Overdag zonnig en droog bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
3: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
4: Seabreeze. Just look at our webshop for t-shirts, mugs, car stickers, and much more. Just go to our website and click on webshop.
5: I am the god of hellfire, and I bring you...

is Radio Seabreeze met 24 uur per dag de mooiste herinneringen uit je leven. Met ruim 100 uur per week de leukste, gekste, gezelligste en informatiefste discjockeys die je nergens anders kunt vinden. Radio Seabreeze met een eigen merchandise afdeling en met een zenderpark in Friesland en Noord-Holland. Natuurlijk ook hi-fi stereo op de wifi via de website radioseabreeze.nl. Luister jij ook mee?

Uit met Anne Zijlstra. Van maandag tot en met donderdag in de ochtend van 8 tot 9 op Radio Seabreeze.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: De politie in Brazilië doet onderzoek naar mogelijke corruptie door presidentskandidaat Flavio Bolsonaro. Hij zou ruim 10 miljoen euro hebben aangenomen van een voormalige bankier die vanwege een grote fraudezaak vastzit. De zoon van de voormalige president Jair Bolsonaro is de uitdager van de huidige president Lula in de verkiezingen van volgende maand. Met het geld zou Bolsonaro een film over zijn vader hebben gefinancierd. Die wordt nu voorlopig niet vertoond. Bij een ontsporing van een trein in Noord-Frankrijk zijn vrijdagavond 44 gewonden gevallen. Eén vrouw verkeert in kritieke toestand. De regionale trein die onderweg was tussen Rouen en Caen in Normandië raakte rond 7:15 een metalen voorwerp op de rails. 4 wagons liepen uit de rails en 1 wagon kantelde. Er waren 200 passagiers aan boord. Een jongen uit het Gelderse Beuningen is overleden nadat hij woensdag moest worden gereanimeerd in een zwembad in Afferden. Het voorval deed zich voor tijdens een zwemuur van een school voor speciaal onderwijs, zo meldt Omroep Gelderland. Over de toedracht en de leeftijd en identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Op het Centraal Station in Zürich is een man zwaar gewond geraakt toen hij tegen de gesloten deuren van een wegrijdende trein schopte en daarbij onder de trein terechtkwam. De 58-jarige Zwitser is in een ziekenhuis opgenomen. De politie onderzocht aanvankelijk of de man wellicht door toedoen van iemand anders was gevallen, maar sluit dat nu na onderzoek uit. Het weer, opklaringen en hier en daar mist, vooral in het oosten. Bij weinig wind daalt het kwik naar 10 graden. Overdag zonnig en droog bij een graad of 22.
1: Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
5: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis

Hostess.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De politie in Brazilië doet onderzoek naar mogelijke corruptie door presidentskandidaat Flavio Bolsonaro. Hij zou ruim 10 miljoen euro hebben aangenomen van een voormalige bankier die vanwege een grote fraudezaak vastzit. De zoon van de voormalige president Jair Bolsonaro is de uitdager van de huidige president Lula in de verkiezingen van volgende maand. Met het geld zou Bolsonaro een film over zijn vader hebben gefinancierd. Die wordt nu voorlopig niet vertoond. Bij een ontsporing van een trein in Noord-Frankrijk zijn vrijdagavond 44 gewonden gevallen. Eén vrouw verkeert in kritieke toestand. De regionale trein die onderweg was tussen Rouen en Caen in Normandië raakte rond 7:15 een metalen voorwerp op de rails. 4 wagons liepen uit de rails en 1 wagon kantelde. Er waren 200 passagiers aan boord. Een jongen uit het Gelderse Beuningen is